0: zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee, tot een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen

0: creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
8: Nou ja, niet nou.
9: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
8: Nou ja, niet nou.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Moet je naar die nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag.

0: nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
7: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
8: Moet je in Agri nieuwe webshop?
9: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
1: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
0: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
2: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd, maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam staat daardoor 3 kilometer file. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2.

0: Mijnzorgwinkel.nl maakt je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kermissen in Edam en Volendam zijn over het algemeen rustig en gezellig verlopen. In Edam zorgde vooral regen voor minder drukte, terwijl droge momenten gemoedelijk verliepen zonder noemenswaardige incidenten. In Volendam trok wisselvallig weer. Aanvankelijk minder bezoekers, later liep het juist vol. Enkele korte opstootjes tussen jongeren werden dankzij snel ingrijpen en zichtbare boa's en beveiligers voorkomen. Op de Hoobrede, in het gelijknamige dorp, is maandagavond rond 20:15 een scooterrijder ten val gekomen en in een nabijgelegen sloot beland. Omstanders haalden de bestuurder uit het water, waarna ambulancepersoneel hem ter plaatse nakeek en meenam naar het ziekenhuis. Het is open monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september openen 17 monumentale waterwerken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun deuren, waaronder de Katwoudermolen in Katwoude op zondag. Hoogheemraad Klazien Hartog noemt het een unieke kans om het watererfgoed te ontdekken. Toegang is gratis. Alle locaties staan op hhnk.nl.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Purmerend stoppen vrijwilligers met het huis-aan-huis ophalen van kleding en textiel via de bekende gele zak, omdat dit volgens de gemeente niet langer haalbaar is. Inwoners kunnen textiel wel blijven inleveren bij kledingcontainers. Tussen juli 2025 en augustus 2026 werd maandelijks gemiddeld zo'n 39.000 kilo textiel ingezameld. In totaal ruim 548.000 kilo over 14 maanden. Vanaf 21 september kunnen mensen met een verhoogd risico op ernstige coronaziekte weer een gratis coronaprik krijgen. Het gaat om 70-plussers, 50 tot 69-jarigen met bepaalde aandoeningen, medisch hoogrisicogroepen en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Ook anderen komen soms in aanmerking, bijvoorbeeld bij een kwetsbaar gezinslid. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Uit het cliëntervaringsonderzoek WMO 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Vooral het contact met het loket en de consulenten wordt positief beoordeeld. De ondersteuning helpt deelnemers zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving en krijgt gemiddeld een 7,7. Het aanvraagproces scoort een 7,4.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De komende dagen blijft het wisselvallig en blijft het aan de koele kant. En er staat bovendien veel wind uit een west- tot noordwestelijke richting. Ook vandaag op deze woensdag zijn de buien niet van de lucht. Vooral in de middag valt een aantal stevige buien en de wind ruimt van west naar noordwest. Er staat een matige tot krachtige wind. De temperatuur woensdagmiddag rond een graad of 18. In een actieve bui koelt het een paar graden af. Morgen lijkt het aandeel zon wat groter dan op de woensdag, maar er is nog steeds kans op enkele lichte buien. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Huis aan het Water houdt vandaag van 10 tot 3 uur een open huis voor iedereen die met kanker te maken heeft, inclusief naasten en nabestaanden. Bezoekers kunnen kennis maken met groepsessies zoals kanker en bewegen, regie op je energie, schrijven helpt en beelden aan het woord en zich inschrijven voor individuele gesprekken. Het open huis biedt een breed beeld van het aanbod en de ondersteuning. Op een bankje bij het stadhuis in Purmerend is de eerste plaquette van 113 zelfmoordpreventie geplaatst. Met de tekst die inwoners oproept echt naar elkaar te kijken. Wethouder Rianne de Wit Hogevorst onthulde de plaquette samen met Helen Daniels van GGD Zaanstreek Waterland. Meer bankjes in de gemeente volgen. Landelijk staan inmiddels ruim 2000 van deze plaquettes. Als je zelf worstelt met gedachten aan zelfdoding, kun je gratis en anoniem terecht bij 113 zelfmoordpreventie via 0800 0113. Aan het Purmerland in Purmerend woedde maandagnacht rond 2 uur brand in een leegstaande woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak, waarna werd opgeschaald en een droneteam werd ingezet. De straat werd afgesloten en omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De woning brandde gecontroleerd uit en moet als verloren worden beschouwd. De oorzaak wordt onderzocht.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Deze kermis hoor je ons overal. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
8: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
9: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
10: Maar waarom Ventori?
9: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
10: Dus bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
2: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 50 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A44 richting Amsterdam. Want tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout gebeurde een ongeluk. Daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Verder vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten oponthoud. Op de A8 richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid een kwartier langer over. En tot slot de N516 richting Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8 staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit...

0: elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kermissen in Edam en Volendam zijn over het algemeen rustig en gezellig verlopen. In Edam zorgde vooral regen voor minder drukte, terwijl droge momenten gemoedelijk verliepen zonder noemenswaardige incidenten. In Volendam trok wisselvallig weer. Aanvankelijk minder bezoekers, later liep het juist vol. Enkele korte opstootjes tussen jongeren werden dankzij snel ingrijpen en zichtbare boa's en beveiligers voorkomen. Op de Hoobrede, in het gelijknamige dorp, is maandagavond rond 20:15 een scooterrijder ten val gekomen en in een nabijgelegen sloot beland. Omstanders haalden de bestuurder uit het water, waarna ambulancepersoneel hem ter plaatse nakeek en meenam naar het ziekenhuis. Het is Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september openen 17 monumentale waterwerken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun deuren, waaronder de Katwoudemolen in Katwoude op zondag. Hoogheemraad Klasien Hartog noemt het een unieke kans om het watererfgoed te ontdekken. Toegang is gratis. Alle locaties staan op hhnk.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De komende dagen blijft het wisselvallig en blijft het aan de koele kant. En er staat bovendien veel wind uit een west- tot noordwestelijke richting. Ook vandaag op deze woensdag zijn de buien niet van de lucht. Vooral in de middag valt een aantal stevige buien. En de wind ruimt van west naar noordwest. Er staat een matige tot krachtige wind. De temperatuur woensdagmiddag rond een graad of 18. In een actieve bui koelt het een paar graden af. Morgen lijkt het aandeel zon wat groter dan op de woensdag. Maar er is nog steeds kans op enkele lichte buien. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 50 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam zijn ze aan het bergen tussen Sassenheim en afrit Noordwijkerhout. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wow woensdag, LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Nou, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Niet nou.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229 31 5370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en een WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
2: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
0: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 50 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam zijn ze aan het bergen tussen Sassenheim en afrit Noordwijkerhout.

0: RCSLMI.nl. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
5: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Huis aan het Water houdt vandaag van 10 tot 3 uur een open huis voor iedereen die met kanker te maken heeft, inclusief naasten en nabestaanden. Bezoekers kunnen kennis maken met groepsessies zoals kanker en bewegen, regie op je energie, schrijven helpt en beelden aan het woord en zich inschrijven voor individuele gesprekken. Het open huis biedt een breed beeld van het aanbod en de ondersteuning. Op een bankje bij het stadhuis in Purmerend is de eerste plaquette van 113 zelfmoordpreventie geplaatst. Met de tekst die inwoners oproept echt naar elkaar te kijken. Wethouder Rianne de Wit-Hogevorst onthulde de plaquette samen met Helen Daniels van GGD Zaanstreek Waterland. Meer bankjes in de gemeente volgen. Landelijk staan inmiddels ruim 2000 van deze plaquettes. Als je zelf worstelt met gedachten aan zelfdoding, kun je gratis en anoniem terecht bij 113 zelfmoordpreventie via 0800 0113. Aan het Purmerland in Purmerend woedde maandagnacht rond 2 uur brand in een leegstaande woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak, waarna werd opgeschaald en een droneteam werd ingezet. De straat werd afgesloten en omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De woning brandde gecontroleerd uit en moet als verloren worden beschouwd. De oorzaak wordt onderzocht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De komende dagen blijft het wisselvallig en blijft het aan de koele kant. En er staat bovendien veel wind uit een west- tot noordwestelijke richting. Ook vandaag op deze woensdag zijn de buien niet van de lucht, vooral in de middag valt een aantal stevige buien en de wind ruimt van west naar noordwest. Er staat een matige tot krachtige wind. De temperatuur woensdagmiddag rond een graad of 18. In een actieve bui koelt het een paar graden af. Morgen lijkt het aandeel zon wat groter dan op de woensdag, maar er is nog steeds kans op enkele lichte buien. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A9 richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen doe je er 5 minuten langer over. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: MasterMade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. MasterMade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi. Sorry.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres.

0: of kijk op erco-en-elektra.nl.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dankjewel Tycho Veerman voor het aanvragen van de Koffietop 3 op deze woensdag. Wil je morgen ook in de Koffietop 3? Dan kan dat. Laat me dan even weten wat je drie favoriete koffietjes zijn. En mail die naar marcel.bak@rtvlove.nl. Hello.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het is Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september... openen 17 monumentale waterwerken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun deuren, waaronder de Katwoudemolen in Katwoude op zondag. Hoogheemraad Klasien Hartog noemt het een unieke kans om het watererfgoed te ontdekken. Toegang is gratis. Alle locaties staan op hhnk.nl. In Purmerend stoppen vrijwilligers met het huis-aan-huis ophalen van kleding en textiel via de bekende gele zak, omdat dit volgens de gemeente niet langer haalbaar is. Inwoners kunnen textiel wel blijven inleveren bij kledingcontainers. Tussen juli 2025 en augustus 2026 werd maandelijks gemiddeld zo'n 39.000 kilo textiel ingezameld. In totaal ruim 548.000 kilo over 14 maanden. Vanaf 21 september kunnen mensen met een verhoogd risico op ernstige coronaziekte weer een gratis coronaprik krijgen. Het gaat om 70-plussers, 50 tot 69-jarigen met bepaalde aandoeningen, medisch hoogrisicogroepen en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Ook anderen komen soms in aanmerking, bijvoorbeeld bij een kwetsbaar gezinslid. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Langzaam maar zeker wordt het steeds later licht en wordt het steeds eerder donker. Ja, dat hoort toch bij de tijd van het jaar. Maar wist je dat het verplicht is om je fietsverlichting aan te hebben zodra de straatverlichting aangaat? Zelfs als het nog niet volledig donker is, niet naleven van deze regels, zou je kunnen komen te staan op een bekeuring.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Maar waarom geen torentje?
10: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
9: Dus bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Marco Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Ah! Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met

0: klachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Zomer, warme hits en coole vibes.

Dat de mens een raar wezen is, dat mis je misschien al wel. Of dacht je daar wel eens over na? Maar in ons leven blijven onze ogen altijd even groot. Maar onze neus en onze oren blijven gedurende de tijd altijd groeien.

mooie zomeravonden hebben we vast en zeker wel gehad toen we op vakantie waren. Bij 40 plus, ergens aan het Gardameer. Of dat de hagelstenen om je oren kletterden, dat kan natuurlijk ook. Stamvast herinnerde ons daar nog eventjes aan die mooie zomeravonden.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit het cliëntervaringsonderzoek WMO 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Vooral het contact met het loket en de consulenten wordt positief beoordeeld. De ondersteuning helpt deelnemers zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving en krijgt gemiddeld een 7,7. Het aanvraagproces scoort een 7,4. In Purmerend stoppen vrijwilligers met het huis-aan-huis ophalen van kleding en textiel via de bekende gele zak, omdat dit volgens de gemeente niet langer haalbaar is. Inwoners kunnen textiel wel blijven inleveren bij kledingcontainers. Tussen juli 2025 en augustus 2026 werd maandelijks gemiddeld zo'n 39.000 kilo textiel ingezameld. In totaal ruim 548.000 kilo over 14 maanden. Kermissen in Edam en Volendam zijn over het algemeen rustig en gezellig verlopen. In Edam zorgde vooral regen voor minder drukte, terwijl droge momenten gemoedelijk verliepen zonder noemenswaardige incidenten. In Volendam trok wisselvallig weer. Aanvankelijk minder bezoekers, later liep het juist vol. Enkele korte opstootjes tussen jongeren werden dankzij snel ingrijpen en zichtbare boa's en beveiligers voorkomen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Nou ja, niet nou.
7: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
6: Nou ja, niet nou.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam doe je er tussen Blaricum en Naar de Vesting 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
12: Hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
13: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
14: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Mede op verzoek van Jaap Mol, helemaal gedraaid. 5 minuten 35, Supertramp en School. Deze Scudde in de middag van woensdag 9 september zijn we begonnen met The Quick.

Tijdens je lunch kon je genieten van George Ezra, Drieës en Leona Lewis. Bijna tijd voor de NOS Headlines, onze weerman en natuurlijk lokaal en regionaal nieuws. Maar eerst, dames en heren, Queen. Tonight.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen begint zo de uitvaart van de overleden koning Harald. Staatshoofden en royals uit de hele wereld zijn erbij. Onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na aanvallen van de VS en Iran. Een vat ruwe Brentolie was vanochtend meer dan $100. Aan de pomp is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine inmiddels €2,72. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen enkele minuten uitverkocht, meldt er evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, maar ook zon, waait stevig bij een graad of 19.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Hoobrede, in het gelijknamige dorp, is maandagavond rond 8:45 een scooterrijder ten val gekomen en in een nabijgelegen sloot beland. Omstanders haalden de bestuurder uit het water, waarna ambulancepersoneel hem ter plaatse nakeek en meenam naar het ziekenhuis. Er is open monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september openen 17 monumentale waterwerken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun deuren, waaronder de Katwoudemolen in Katwoude op zondag. Hoogheemraad Klasien Hartog noemt het een unieke kans om het watererfgoed te ontdekken. Toegang is gratis. Alle locaties staan op hhnk.nl. Kermissen in Edam en Volendam zijn over het algemeen rustig en gezellig verlopen. In Edam zorgde vooral regen voor minder drukte, terwijl droge momenten gemoedelijk verliepen zonder noemenswaardige incidenten. In Volendam trok wisselvallig weer. Aanvankelijk minder bezoekers, later liep het juist vol. Enkele korte opstootjes tussen jongeren werden dankzij snel ingrijpen en zichtbare boa's en beveiligers voorkomen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De komende dagen blijft het wisselvallig en blijft het aan de koele kant. En er staat bovendien veel wind uit een west- tot noordwestelijke richting. Ook vandaag op deze woensdag zijn de buien niet van de lucht. Vooral in de middag valt een aantal stevige buien. En de wind ruimt van west naar noordwest. Er staat een matige tot krachtige wind. De temperatuur woensdagmiddag rond een graad of 18. In een actieve bui koelt het een paar graden af. Morgen lijkt het aandeel zon wat groter dan op de woensdag. Maar er is nog steeds kans op enkele lichte buien. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West, richting Rotterdam, heb je voor Amsterdam Slotervaart 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of Nicodemus.nl.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Bij Skudde in de Middag kon je luisteren naar De Lunch Top 3 van Debbie Bond, Coldplay, Lily Allen en Beverly Graven. Je weet het, jouw Lunch Top 3, mail me even jurre.bos@rtvlove.nl.

Cool in the Gang, Straight Ahead. En John Kerry met Mijn Volendam. Inderdaad, Straight Ahead richting het lokaal en regionaal nieuws. Voorafgegaand muzikaal door Clint Eastwood samen met General Saint. Stop the Train.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf 21 september kunnen mensen met een verhoogd risico op ernstige coronaziekte weer een gratis coronaprik krijgen. Het gaat om 70-plussers, 50 tot 69-jarigen met bepaalde aandoeningen, medisch hoogrisicogroepen en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Ook anderen komen soms in aanmerking, bijvoorbeeld bij een kwetsbaar gezinslid. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Uit het cliëntervaringsonderzoek WMO 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Vooral het contact met het loket en de consulenten wordt positief beoordeeld. De ondersteuning helpt deelnemers zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving en krijgt gemiddeld een 7,7. Het aanvraagproces scoort een 7,4. In Purmerend stoppen vrijwilligers met het huis-aan-huis ophalen van kleding en textiel via de bekende gele zak, omdat dit volgens de gemeente niet langer haalbaar is. Inwoners kunnen textiel wel blijven inleveren bij kledingcontainers. Tussen juli 2025 en augustus 2026 werd maandelijks gemiddeld zo'n 39.000 kilo textiel ingezameld. In totaal ruim 548.000 kilo over 14 maanden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

Bryan Adams en UB40. En de Waterlandse Kunstkring nodigt iedereen in de regio uit om mee te werken aan een bijzondere vredesinstallatie in de Grote Kerk van Monnikendam. Voor de tweejarige tentoonstelling wil de Kunstkring samen met bewoners, verenigingen en scholen ongeveer 2500 origami gevouwen vredesduifjes maken. Dat kan ook vanmiddag in de Grote Kerk. Begint straks om 2:00, duurt tot 4:00.

1983, de mannen van Doe Maar, Eén Nacht Alleen. Daarvoor Robbie Williams. We gaan naar Edam, want Stichting Waterproof gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor haar laboratorium in Edam. Het huidige pand aan de Dijkgracht Postlaan biedt inmiddels onvoldoende ruimte om de groeiende werkzaamheden en ontwikkelingen goed op te vangen. En daarnaast is het pand gedateerd en vraagt het om investeringen om deze rol in deze rol te kunnen blijven voorzien. Wanneer het pand verlaten wordt, is nog niet duidelijk.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Maar waarom Veentorie?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus baby?
8: Bij Veentorie.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens

0: belasten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

tonight. Train en Soul Sister, Eros Ramazzotti samen met Tina Turner en Dan Harmon. We zitten in het laatste uurtje van Skudde in de Middag voor deze woensdag 9 september. De dames van Garage Kiel Volendam zijn het nieuwe seizoen in de Super League handbal uitstekend begonnen. Ondanks een lange lijst afwezigen versloeg de ploeg van trainer Debbie Bond het fysiek sterker Misker ENO met 29-26.

0: Smokey O'Carroll 3J's samen met Ellen ten Damme. En Elton John samen met Britney Spears hierbij Skudde in de middag. Voor het laatste lokale en regionaal nieuws snel schakelen naar onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Huis aan het Water houdt vandaag van 10 tot 3 uur een open huis voor iedereen die met kanker te maken heeft, inclusief naasten en nabestaanden. Bezoekers kunnen kennis maken met groepsessies zoals kanker en bewegen, regie op je energie, schrijven helpt en beelden aan het woord en zich inschrijven voor individuele gesprekken. Het open huis biedt een breed beeld van het aanbod en de ondersteuning. Op een bankje bij het stadhuis in Purmerend is de eerste plaquette van 113 zelfmoordpreventie geplaatst, met de tekst die inwoners oproept echt naar elkaar te kijken. Wethouder Rianne de Wit-Hogevorst onthulde de plaquette samen met Helen Daniels van GGD Zaanstreek Waterland. Meer bankjes in de gemeente volgen. Landelijk staan inmiddels ruim 2000 van deze plaquettes. Als je zelf worstelt met gedachten aan zelfdoding, kun je gratis en anoniem terecht bij 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113. Aan het Purmerland in Purmerend woedde maandagnacht rond 2 uur brand in een leegstaande woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak, waarna werd opgeschaald en een droneteam werd ingezet. De straat werd afgesloten en omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De woning brandde gecontroleerd uit en moet als verloren worden beschouwd. De oorzaak wordt onderzocht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOVA is er met muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

De kermis kon me goed meezingen, vooral het laatste gedeelte. La, la, la. Simon Keizer deze avond, Shawn Mendes en Shine. Straks na drieën, inderdaad, lekker graaien. Ik hoop dat hij zijn stem nog heeft, want we gaan dan luisteren, als het goed is, naar Vincent Veenstra. Ik ben er morgen weer. Toedeloe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar... om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
6: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
7: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299-350-500. Of kijk op btict.nl.
9: Moet je naar geen nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is LVE Radio met Graaien.

Het is the day after, the day after. En herstel is nog steeds niet volledig. Ah, jongens, wat hebben we een heerlijke kermis achter de rug. We gaan weinig woorden eraan toevoegen. Jurre heeft hier zijn best gedaan. Ik draai nog even op autopilot als je het erg vindt. Het was echt heel gezellig. Ja, smaak naar meer.

Mijn naam is Bo van Erf Doris. En deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

Lionel Richie en hij had het over de Destiny. Ja, onze Destiny. Afgelopen 14 dagen was het gewoon kermis. We zijn alweer een beetje doelloos nu. Toch? Ja, kijk, ik kom uit de Rijp. En de Rijp heeft over 2 weken alweer kermis. En dan staan we er ook weer. Pik ik ook zo mijn graantje even weer mee, links en rechts. Maar daar moet ik voorlopig even niet aan denken. Nee, het is... Ik weet nog niet hoe het met jou zit, maar het is toch wel... We bennen er nog niet. Nee, zeker nog niet. Lionel Richie hoorde je en My Destiny en I Got What It Takes. Nou, voorlopig even niet. Het is leuk dat Bobby Thurston daarover over zingt. Maar goed, ik ben blij dat ze de nieuwsredactie het even van mij overneemt. Maar eerst nog even deze plaat. Ach jongens, terug in de tijd.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Hoopreden in het gelijknamige dorp is maandagavond rond 9:15 een scooterrijder ten val gekomen en in een nabijgelegen sloot beland. Omstanders haalden de bestuurder uit het water, waarna ambulancepersoneel hem ter plaatse nakeek en meenam naar het ziekenhuis. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september openen 17 monumentale waterwerken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun deuren, waaronder de Katwoudemolen in Katwoude op zondag. Hoogheemraad Klasien Hartog noemt het een unieke kans om het watererfgoed te ontdekken. Toegang is gratis. Alle locaties staan op hhnk.nl. Kermissen in Edam en Volendam zijn over het algemeen rustig en gezellig verlopen. In Edam zorgde vooral regen voor minder drukte, terwijl droge momenten gemoedelijk verliepen zonder noemenswaardige incidenten. In Volendam trok wisselvallig weer. Aanvankelijk minder bezoekers, later liep het juist vol. Enkele korte opstootjes tussen jongeren werden dankzij snel ingrijpen en zichtbare boa's en beveiligers voorkomen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Ja hoor, bakken 3K koffie achter de rug. En dat betekent dat langzamerhand het verstand ook weer een beetje begint te doen. De mannen van de Jees in allerlei verschillende vormen hebben ze voorbij zien gaan. Of ze nou de productie deden van allerlei verschillende nummers op de kermis-cd's. Of dat ze als de drie J's deelnamen aan verschillende optreden. Of als Blauwe Bus. Of Only the Lonely. In verschillende vormen. Beatles meende ik ook ergens Jan Dulles gezien te hebben. Als vage herinnering heb ik die nog steeds. Maar en alle andere dingen. Dus ik heb het vooral rond Slommeland heb ik het beleefd. En ook op de dijk. Wat was het druk? Wat was het gezellig? Wat was het ongelooflijk mooi weer? Iedereen heeft ervan genoten. Ik zag alleen maar blije kopjes. En het leuke is ook, ik weet niet hoe het met jou zit, maar je komt ook af en toe, kom je gewoon mensen één keer per jaar kom je tegen. En dat is dan gewoon op de Volendammer kermis. Mij wacht over 2 weken de rijpe kermis. Daar ga ik nog eens eventjes dunnetjes over doen. Maar het blijft toch wel speciaal hoor. Kleine memory lane nog even. Kleine flashback. Hoe was de afgelopen kermis?
1: Heb je genoten van het plekje aan de zaai?

Je moet ervan houden en dat doe ik dan. Albert Hammond en de Free Electric Band. Onderweg naar de klok van 4 uur. Cut and Move en misschien nog een klein stukje Fleetwood Mac.

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Moet je naar je nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker ontstaan de eerste files in onze regio. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog staat de file. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Langzaam rijden tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
14: LOVE in Volendam.
13: Dit is LVE Radio met Graaien.

dat laatst bij Eva. We hebben het natuurlijk over Ilse de Lange. En ze deed Dolly Parton een tribute to Dolly Parton. Hersenen werken nog niet helemaal. So incredible. Het was ook inderdaad een incredible performance. Oh, het geldt ook voor het afgelopen weekend. Ja, de film die komt in delen komt die terug. Ik mis af en toe wel een klein beetje. Ik weet dan niet of het hoogte of dieptepunten zijn. Zo ver is mijn film nog niet helemaal helder geworden. We gaan het rustig afwachten allemaal. Onderweg naar half vijf. Dan staan de mannen en dames van de nieuwsredactie staan alweer klaar. Die hebben het gewoon lekker volgehouden ondanks de kermis. Zij blijven maar lekker doorgaan. The Weeknd trots samen op met Puff Dunk. En die maakte daar I Feel It Coming.

samen Joe en Dezen. En ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.

0: Ik heb hem graag bij Danny Vera en hij had het over Pompadour Hippies. De nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf 21 september kunnen mensen met een verhoogd risico op ernstige coronaziekte weer een gratis coronaprik krijgen. Het gaat om 70-plussers, 50 tot 69-jarigen met bepaalde aandoeningen, medisch hoogrisicogroepen en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Ook anderen komen soms in aanmerking, bijvoorbeeld bij een kwetsbaar gezinslid. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Uit het cliëntervaringsonderzoek WMO 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Vooral het contact met het loket en de consulenten wordt positief beoordeeld. De ondersteuning helpt deelnemers zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving en krijgt gemiddeld een 7,7. Het aanvraagproces scoort een 7,4. In Purmerend stoppen vrijwilligers met het huis-aan-huis ophalen van kleding en textiel via de bekende gele zak, omdat dit volgens de gemeente niet langer haalbaar is. Inwoners kunnen textiel wel blijven inleveren bij kledingcontainers. Tussen juli 2025 en augustus 2026 werd maandelijks gemiddeld zo'n 39.000 kilo textiel ingezameld. In totaal ruim 548.000 kilo over 14 maanden.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging bij Hoogmade. 10 minuutjes op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein staat de kop van de file. Bij Zeeburg op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein op de buitenring van de A10. 10 minuten vertraging is de nasleep van een ongeluk. 10 minuten vertraging op de N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort 3 kilometer. En 20 minuten oponthoud op de N231 vanuit Amstelveen en naar Alphen aan de Rijn. Bij Kudelstaart 2 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vandaag in de Hall of Fame songs waarvan je zegt wow.

Ja, de Dire Straits bloed, dat stroomt ook zeker door mijn aderen heen. De Sultans of Swing, dat was zo'n band. Ja, volgens mij is de allereerste CD die ik kocht, dat was van deze mannen. Sultans of Swing was daarvoor volgens mij uitgebracht al stond op vinyl. Maar hebben dat dunnetjes daarna over gedaan. Met live en nou ja, remakes en remasters en whatever. Maar heerlijk om nog eens een keer terug naar te luisteren. Hij zit al voorzichtig klaar. Hij is buitengewoon opdringend vandaag. Hij is gewoon helemaal uitgerust. Dat lijkt er wel op. Zo direct naar de klok van 5 uur. Je denkt natuurlijk met schrik. Kijk je naar je horloge. Je denkt, ja nee, 12 minuutjes. Dan zijn we er alweer. Zit Klaas voor je klaar. En Klaas, ja, die brengt gewoon kwaliteitsradio zoals je dat gewend bent bij de LOV. Tenminste, in ieder geval in zijn uurtjes. Want dan is het ook echt kwaliteitsradio. Ik wens jou nog een heerlijke, lekkere woensdag. Ik blijf nog heel even zoeken naar mijn zieltje en naar mijn energie. Want ik heb het nog steeds niet gevonden. En toen dacht ik bij mezelf, welke plaat hoort daar nou eigenlijk gewoon bij? I still haven't found what I'm looking for. Nou, mijn leeftijd, dan moet je het intussen wel gevonden hebben. Dat is ook in grote mate, is dat wel zo. Maar ik blijf natuurlijk gewoon nieuwsgierig naar al die andere kleine dingetjes die nog gevonden moeten worden. De kleine nuggets van het leven. Here's you too. Fijne woensdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Maar waarom Ventori?
9: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
8: Dus baby?
9: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in ons land, maar in onze regio valt het enigszins mee. 10 minuutjes vertraging op de A4, Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuutjes op de A10, Watergraafsmeer-Koenplein bij Amsterdam-Slotervaart. 10 minuten ook op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Amstel. 7 kilometer langzaam rijden. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Utrecht naar Maarsen bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts 1/2 uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen drie blokken met nieuws voorbij. Met van alles en nog wat. We hoorden net de drie J's met talent. En we zijn begonnen met Godly & Cream met een Englishman in New York. Het is afkomstig van hun album Freeze Frame uit 1979. Met scherpe observaties van de Amerikaanse cultuur vanuit een Brits perspectief. Deze zou je meerdere keren gehoord hebben in de hitlijsten van de afgelopen kermismuziekweken. En dat is Jen Roch met het gezellige nummer

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september openen 17 monumentale waterwerken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun deuren, waaronder de Catwoudemolen in Catwoude op zondag. Hoogheemraad Klasien Hartog noemt het een unieke kans om het watererfgoed te ontdekken. Toegang is gratis. Alle locaties staan op hhnk.nl. Aan het Purmerland in Purmerend woedde maandagnacht rond 2 uur brand in een leegstaande woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak, waarna werd opgeschaald en een droneteam werd ingezet. De straat werd afgesloten en omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De woning brandde gecontroleerd uit en moet als verloren worden beschouwd. De oorzaak wordt onderzocht. Uit het cliëntervaringsonderzoek WMO 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Vooral het contact met het loket en de consulenten wordt positief beoordeeld. De ondersteuning helpt deelnemers zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving en krijgt gemiddeld een 7,7. Het aanvraagproces scoort een 7,4. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

This World Is Our Home. Dat was Bob. En daarvoor de Irish Wolfhounds met Whiskey in the Jar. Het is een traditioneel Iers lied dat zich afspeelt in de zuidelijke bergen van Ierland. Vaak met specifieke verwijzingen naar de graafschappen Cork en Kerry. Het lied over een rapperie, vertaald wegrover, die wordt bedrogen door zijn vrouw of geliefde, is een van de meest uitgevoerde traditionele Ierse liederen en is sinds de jaren 50 door talloze artiesten opgenomen. Ja, en in dit geval de Irish Wolfhounds. Dan gaan we verder met Kenya Grace, met Strangers.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van snelweg A12. Ze krijgen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De blokkade was gevaarlijk, zegt de rechtbank, en hulpdiensten werden gehinderd. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Met het luiden van de klokken kwam er een eind aan de periode van rouw. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Het contract is verlengd tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Hoobrede, in het gelijknamige dorp, is maandagavond rond 20:15 een scooterrijder ten val gekomen en in een nabijgelegen sloot beland. Omstanders haalden de bestuurder uit het water, waarna ambulancepersoneel hem ter plaatse nakeek en meenam naar het ziekenhuis. Vanaf 21 september kunnen mensen met een verhoogd risico op ernstige coronaziekte weer een gratis coronaprik krijgen. Het gaat om 70-plussers, 50 tot 69-jarigen met bepaalde aandoeningen, medisch hoogrisicogroepen en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Ook anderen komen soms in aanmerking, bijvoorbeeld bij een kwetsbaar gezinslid. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Huis aan het Water houdt vandaag van 10 tot 3 uur een open huis voor iedereen die met kanker te maken heeft, inclusief naasten en nabestaanden. Bezoekers kunnen kennis maken met groepsessies zoals kanker en bewegen, regie op je energie, schrijven helpt en beelden aan het woord. En zich inschrijven voor individuele gesprekken. Het open huis biedt een breed beeld van het aanbod en de ondersteuning.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In tegenstelling tot de rest van het land valt het in onze regio reuze mee met de avondspits. 50 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Kwartiertje op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. 9 kilometer file vanaf Bilthoven. En 10 minuten vertraging op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht bij Maarsendorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het is Oh Wow Woensdag.

Drink Today, Midlife. En daarvoor Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From. Nou heb ik een leuke mededeling. Morgenavond, jawel, na een welverdiende vakantie en een gezellige kermis, duiken we met zulke zorgen weer gelijk de diepte in bij aanvang van het nieuwe seizoen. Vanavond schuift bij ons aan rouwcoach Debbie Winterberg. Debbie verloor op jonge leeftijd een geliefde. Dit was een traumatische ervaring voor haar. Dit zorgde ervoor dat zij het gevoel kreeg om er te willen zijn voor mensen. Nou, daar komt ze straks van alles over vertellen. Met natuurlijk gepaste liedjes er tussendoor. Maar we proberen ook af en toe wel eventjes een vrolijke noot ertussen te krijgen. We gaan verder met ABBA, met SOS.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kermissen in Edam en Volendam zijn over het algemeen rustig en gezellig verlopen. In Edam zorgde vooral regen voor minder drukte, terwijl droge momenten gemoedelijk verliepen zonder noemenswaardige incidenten. In Volendam trok wisselvallig weer. Aanvankelijk minder bezoekers, later liep het juist vol. Enkele korte opstootjes tussen jongeren werden dankzij snel ingrijpen en zichtbare boa's en beveiligers voorkomen. Op een bankje bij het stadhuis in Purmerend is de eerste plaquette van 113 zelfmoordpreventie geplaatst. Met de tekst die inwoners oproept echt naar elkaar te kijken. Wethouder Rianne de Wit Hogevorst onthulde de plaquette samen met Helen Daniels van GGD Zaanstreek Waterland. Meer bankjes in de gemeente volgen. Landelijk staan inmiddels ruim 2000 van deze plaquettes. Als je zelf worstelt met gedachten aan zelfdoding, kun je gratis en anoniem terecht bij 113 zelfmoordpreventie via 0800 0113. In Purmerend stoppen vrijwilligers met het huis aan huis ophalen van kleding en textiel via de bekende gele zak, omdat dit volgens de gemeente niet langer haalbaar is. Inwoners kunnen textiel wel blijven inleveren bij kledingcontainers. Tussen juli 2025 en augustus 2026 werd maandelijks gemiddeld zo'n 39.000 kilo textiel ingezameld. In totaal ruim 548.000 kilo over 14 maanden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: Lof, fris prikkelende zomerhits.

When That Old Moon, Kees Plat. Kees is een van de oprichters van de Tribute to the Kids band. Samen met Sonja Onderstal vormt hij nu het duo Kees en Sonja, waar voornamelijk de palingsound hoog in het vaandel staat. De grootste hits van de Cats en de BZN zingen zij tijdens hun optreden. Aangevuld met de mooiste hits van de jaren 60 en 70. Dat klinkt toch wel erg goed hoor. Ja, en dat was dan ook alweer het laatste nummer van deze middengrip. Hè? En we gaan eruit met ook een heel gezellig nummer van de BZN. A Barroom in the Night. Morgen ben ik er weer. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt. En Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Ah! Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
6: Moet je naar geen nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Nou ja, niet nou.
9: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
8: Nou ja, niet nou.
10: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Moet je in Agri nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
1: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
0: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
2: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
0: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuw seizoen Sukke Zorgen. We zijn er even 9 weken uit geweest. We hebben vakantie gehad, we hebben kermis gevierd, we hebben het allemaal overleefd.
1: Ik kan er niet over.
0: Nee, had je er weer zin in, Klaas? Ja. Frans, ben je nog op vakantie geweest?
2: Nee.
0: Klaas, ben jij nog op vakantie geweest?
3: Nee, pan, ja.
0: Goed gesprek. Ja. We gaan beginnen. Goed, welkom bij Sukke Zorgen, zoals gezegd, bij de eerste uitzending van dit seizoen. En vanavond bij mij aan tafel zit Debbie Winterberg. En Debbie is rouwcoach. En wat dat is, daar gaan we het uitgebreid over hebben vanavond. Maar we beginnen natuurlijk bij Sukke Zorgen altijd met de eerste vraag. En dat is, wie is Debbie? Ja, de moeilijkste vraag ook meteen, Debbie. Ja, heb je dat gehad?
4: Zeker. Wie is Debbie? Ik ben moeder. Ik woon in Castricum. Ik heb een rouwcoachbedrijfje. Wie ben ik?
0: Huisdieren,
4: ja, een hond.
0: Oh, kijk, ja, dat wil ik altijd weten.
4: Ja, nee. Zeker niet te vergeten de hond, ja. Dus moeder van 3 zoons. Ben ik ook nog.
0: Druk huishouden dus.
4: Druk huishouden, ja. Ja. Dus...
0: Oké, nou, welkom.
4: Dankjewel.
0: En je vertelt het al, je hebt een bedrijfje, of een bedrijf als rouwcoach.
4: Ja, ja. Een praktijk.
0: Maar misschien moeten we eerst even uitleggen. Want iedereen heeft natuurlijk wel eens iets van rouw meegemaakt. Ja. In welke vorm dan ook. Maar hoe omschrijf jij rouw?
4: Ja, wat is rouw? Dat is eigenlijk een situatie waar je in terecht bent gekomen zonder dat je er zelf naar gevraagd hebt.
0: Ja, sowieso. Ja,
4: ja. Rouw. Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Maar het is eigenlijk leren omgaan met een nieuwe situatie. Dat is rouwen.
0: En er zit een stukje verlies in, toch?
4: En er zit een stukje verlies in. En wat ik ook over rouw eigenlijk meteen wil zeggen is... rouw is eigenlijk een hele normale reactie op een verlies.
0: Ja, laten we dat vooral ook benadrukken. Ja. Want het is niet gek.
4: Nee, rouw is niet gek. Rouw is eigenlijk een hele normale reactie op het verlies van iemand of iets.
0: En die, maar dat hoeft niet per se de dood te zijn, hè?
4: Zeker niet, nee.
0: Want dat is denk ik ook wel een beetje een misverstand, dat het altijd om een verlies van een persoon gaat. Maar dat kan ook bijvoorbeeld iets anders zijn.
4: Ja, zeker. Dat zeg ik ook. Het is de situatie waar je dan in zit. Hè? Waar je niet voor gekozen hebt. Ik heb het ook wel eens over kantelpunten. Dus dat je altijd een voor en daarna hebt.
0: Ja.
4: Situaties als een partner die gaat dementeren. Is al een rouwproces.
0: Een beetje levende rouw eigenlijk.
4: Ja, dat noemen ze ook levend. Verlies, zeg maar. Ja.
0: Diegene is er nog, maar je raakt diegene eigenlijk al wel... Ja. Ja. Kwijt in het hele dementieproces.
4: Klopt, ja. Dus dat is ook rouwen. Ja.
0: Soms lees je ook wel eens verlies van baan bijvoorbeeld. Wat een rouwproces kan
4: absoluut.
0: Zijn.
4: Absoluut. Als jij je hele identiteit koppelt aan je werk. Hè? Sommige mensen die gaan zo op in hun werk. Of je werk ontzettend leuk vindt en je verliest dat. Dat kan ook een heel pijnlijk verlies zijn.
0: Is natuurlijk ook echt een kantelpunt ook.
4: Zeker, ja. Ja.
0: Ik heb natuurlijk jouw website helemaal uitgepluist. En daarin lees ik ook dat jij helaas ook ervaringsdeskundige bent. Ik denk dat iedereen wel in zekere zin ervaring heeft met rouw.
4: Ik denk dat we allemaal te maken hebben met rouw. Dat je het soms niet eens

0: ja. breed, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Maar begeleid jij die kinderen ook?
1: Dat zou kunnen, ja. Ja. Want het is... Er zijn allemaal kantelpunten. Dus waar jij dacht dat je in een veilig huis woonde... met een... Ja, in een gezin met ja, een veilige situatie... is er dan niet meer.
0: Ja. Ja, dat, inderdaad. Als je het zo ook omschrijft... Ja. dan is het ook logisch dat inderdaad ook een vorm van rouw kan zijn.
1: Ja, ja.
0: En wat zijn jouw eigen ervaringen?
1: Mijn eigen ervaringen...
0: Als je daar iets over kwijt
1: wilt,
0: zeker.
1: Ja, ik ben zelf op 22-jarige leeftijd heel plotseling mijn vriend verloren.
0: Oh,
1: die
0: jeetje.
1: Viel letterlijk dood neer.
0: Was je daarbij?
1: Ik was erbij. En eigenlijk waren er heel veel mensen bij, want het was tijdens een sportwedstrijd.
0: Oh jee.
1: Ja. Dus mijn vriend speelde rugby in Castricum. En die viel eigenlijk letterlijk dood op het veld. Dus,
0: zonder aanwijzbare vooraf tekenen dat er iets was,
1: niks,
0: zeg maar.
1: Niks. Nee, midden in het spel. Dus in de wedstrijd, ja. En daar stond ik bij. Maar ja, natuurlijk, iedereen stond erbij. Dus dat wordt dan natuurlijk... dat is dan ook alweer meteen een andere ervaring. Omdat het zo massaal is dan, ja.
0: Wat heftig.
1: Ja, ja.
0: Ook voor het hele, voor iedereen die daarbij is, dan.
2: Hoe oud was hij?
1: Hij was 27.
2: Zo,
1: ja. Ja. Ja. En ik 22. Dus ja, veel te jong om
0: zoiets omheen te maken.
1: Geconfronteerd te worden. Ja. En ik denk dat daar wel een beetje het zaadje is gelegd, wat ik uiteindelijk ben geworden, dus rouwcoach. Maar dan kom je er ook achter dat een scheiding van je ouders als je 5 bent in de jaren 70. Ook,
0: misschien wel meespeelt.
1: Was ook natuurlijk een rouwproces, een verlies. Ik heb... mijn moeder is later hertrouwd. En deze man kreeg helaas... toen ik 15 was, een ernstig ongeluk. En had daaraan blijvend hersenletsel.
0: Oh, jeetje.
1: Dat is ook een verlies, want hij leeft nog steeds, de man. Maar nooit
0: niet meer dezelfde geworden,
1: nee. Het was niet meer die lieve stiefvader, zeg maar. Daarna heb ik wat miskramen gehad, 5.
0: Jeetje, dat heb je even serieus. Wat een aaneenschakeling van de leden. Je mag jezelf wel ervaringsdeskundige noemen, inderdaad.
1: Ik ben uiteindelijk getrouwd met een hele lieve man. En ik heb uiteindelijk 2 kinderen van mezelf en een bonuskind gekregen, dus... maar wel heel
0: veel. Het is goed gekomen.
1: Zeker. Maar ik heb wel veel ervaring zelf. Ja, dat klopt. Ja,
0: inderdaad. Ja. We gaan even naar wat muziek en dan zijn we zo weer terug.
1: Ja.

0: Waldorf. Stadler en Waldorf achter de microfoon, die zitten weer te mopperen hoor. Ja, dit stukje, ja. Welkom terug bij Zulke Zorgen vanavond met Debbie Winterberg. En zij is een rouwcoach. En ze vertelde net al even haar levensloop. En dan snap je wel dat ze geïnteresseerd is in rouw.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar op welk moment dacht jij ik ga hier een opleiding in volgen. Ik ga hier meer mee doen. Want ik neem aan dat het niet je eerste baan was. Zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Wanneer dacht ik? Ik heb eigenlijk altijd wel heel erg de hang gehad. Laat ik het zo zeggen, ik vond dat heel interessant. Ik zeg altijd waar andere mensen dachten, ik ga even een straatje om als iemand tegenkwamen. In rouw dacht ik juist, ik stap erop af. Dus dat was een soort al een beetje natuurlijke. Wat ik had. Dus het is altijd wel een beetje iets geweest voor mij.
0: Had je hiervoor ook een baan in de zorg? Of iets zorg?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Even kijken. Ja, wanneer dacht ik dat? Ik dacht ook eventjes dat ik iets in de uitvaart wilde. Maar dat was slecht te combineren met jonge kinderen.
0: Ja, snap ik.
1: Dus daar kwam ik wel heel snel achter. Dat gaat hem niet worden. En toen gingen wij met het gezin een tijdje naar het buitenland. Naar Amerika. En toen dacht ik, nu moet ik het doen. Nu moet ik gewoon me om laten scholen.
0: Dat heb je daar laten doen? In Amerika heb je de opleiding gevolgd?
1: Ja. Maar uiteindelijk was dat tijdens corona. Dus het werd een soort online gebeuren. Wat ontzettend jammer was natuurlijk. Zo zat de wereld in elkaar toen. Ja.
0: Maar is rouwcoach ook wel iets wat je in Nederland kunt worden, zeg maar? Is daar in Nederland ook een opleiding voor?
1: Zeker, ja.
0: En wat leer je daar dan? Want je wist eigenlijk al wat rouw was.
1: Ja, dat wist ik zeker. Maar eigenlijk ook niet. Want ik heb heel veel geleerd van mijn eigen opleiding. Daar kwam ik er inderdaad ook achter dat die scheiding ook rouw was. En allerlei andere dingen. En dat, miskramen.
0: Ja,
1: waar we zo overheen denderen. Ja, dat is
0: heel
1: ook
0: erg de diepte in met die opleiding, of niet?
1: Ja. Dus sowieso moet je zelf natuurlijk behoorlijk met jezelf aan de gang. Dus met elke coachingopleiding natuurlijk. Wat leer je daar? Je leert eigenlijk dat rouw heel normaal is. En dat alles erbij hoort. Ik denk dat dat wel een beetje is wat mij verbaasde. En dat je jezelf ook ontzettend herkent. En de erkenning dat die gekke gedachte allemaal, dat het normaal is.
0: Dat mag zijn.
1: Dat mag zijn. Maar dat dat stukje erkenning, dat je denkt van, ik was dus niet helemaal gek. Het hoort er dus bij. Ja.
0: Andere mensen hebben dat ook, ja. Maar dan, want hoe lang duurde die opleiding?
1: Een jaar.
0: En jullie zaten ook precies een jaar in Amerika of langer?
1: Ja, we hebben een jaar in Amerika gezeten, ja. Ja.
0: Dat is dan wel mooi dat je dan precies je opleiding nog kon afronden.
1: Iedereen
0: zeg maar
1: was aan het leren bij ons. Want de kinderen zaten op school, mijn man was aan het studeren. Dus het kwam heel goed uit. Ja.
0: Jeetje, jullie zijn allemaal in Amerika, hebben jullie een studie, zeg maar.
1: Nou, mijn man moest erheen voor een studie. En de kinderen moesten gewoon naar school. Want die waren leerplichtig. Dus die moesten daar ook naar school. Dus het was een heel hoe noem je dat?
0: Het moest gewoon zo zijn.
1: Het moest
0: eigenlijk
1: gewoon zo zijn, denk ik. Ja.
2: Toeval bestaat.
1: Nee, precies. Nee.
0: Wel een avontuur dan weer.
1: Ja, het was zeker een avontuur, ja.
0: En dan kom je terug met een diploma.
1: Ja, maar dan ben je er nog niet, hoor. Nee.
0: Want ben je toen meteen begonnen ook als rouwcoach?
1: Ik ben wel begonnen, maar ik ben allerlei opleidingen nog gaan doen daarnaast. En eigenlijk ben ik nog steeds niet klaar. Want ik kom iedere keer weer wat anders tegen.
0: Zoals, dan kun je voorbeelden geven van wat je nog meer hebt gedaan?
1: Afgelopen jaar EMDR was echt, dus echt een prachtig instrument voor, ik noem het maar, voor in mijn gereedschapskist.
0: Ja.
1: Heel veel opleidingen, coaching van gedragsverandering, een stukje NLP, systemisch werk. Eigenlijk alle coachingsmethoden wat mij ligt, wat goed, dicht bij me ligt.
0: Ja.
1: Dat gebruik ik omdat het zo breed is ook. Hè? Het gaat niet alleen om de rouw, maar alles wat er mee naar boven komt.
0: Ja, iedereen gaat er natuurlijk ook anders mee om.
1: Ja, ja.
0: Dus het is handig als je dan natuurlijk verschillende.
1: Ja, maar wat ik al zeg, het is soms rouw is soms ook een katalysator van andere dingen. Dus wat je eigenlijk je hele leven al meeneemt, is in rouw. Omdat daar ja, eigenlijk je leven eigenlijk soms in puin valt. Komen de dingetjes naar boven die je bijna niet van jezelf wist.
0: Of misschien maar die wel dan wist, opeens weer opraken.
1: Die had je
0: maar.
1: Zo goed verstopt. Bewust of onbewust.
0: Komt dat dan omdat je dan tijdens die rouw zeg maar ja op een zwak punt bent? Dat het dan allemaal
1: nou,
0: loskomt?
1: Zwak of? Wil ik het niet noemen, want dan zou het
0: nee, dat,
1: klinkt,
0: ja, dat klinkt ook een beetje raar inderdaad. Of er is een open wond en dan komt het er makkelijker uit.
1: Ja,
0: misschien kunnen we het zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat je iets tegenkomt wat je nog nooit eerder tegen bent gekomen. Als het een behoorlijke rouw is. Ja, en dan... Ja, dan kantel je. Je blijft niet meer overeind, zeg maar.
0: Nee, dus je gaat er zo'n sneeuwbal rollen eigenlijk.
1: Ja, wat je normale copinggedrag is van bijvoorbeeld... Ja, ik ga altijd door of wat dan ook. Dat gaat dan niet meer op een gegeven moment.
0: Nee, en dat is dan natuurlijk ook confronterend als dat gebeurt. Dus dan gaat het helemaal...
1: Ja, dus vandaar dat ik wat breder georiënteerd ben. Dus niet alleen de rouw, maar ook al, ja, wie ben je als mens? Want zo ga je natuurlijk met je rouw om.
0: Ja,

0: Welkom terug bij Zulke Zorgen vanavond met Debbie Winterberg. En als u nou een vraag heeft, app dan even naar onze studio 0299-369916. Ja, Debbie, je noemde net al, je gooit er al even zo een paar termen in, zoals EMDR en systemisch coachen. Maar ja. Misschien moeten we dat nog wel even een beetje toelichten aan de luisteraars, wat dat dan is. Want niet iedereen gaat wel eens naar een coach. Dus ja. EMDR, dat is een beetje populaire afkorting die je vaak hoort. Maar wat is het nou eigenlijk?
1: Klopt, ja. Ja, ik dacht ook in het begin, wat is dat nou weer voor iets populairs?
0: Ja.
1: Ja, het wordt heel veel gebruikt. Nou, laat ik zo zeggen, EMDR is een traumatherapie. En een hele doeltreffende. Dus je hebt meerdere traumatherapieën, maar dit is wel een hele goede. En het bestaat ook al 30 jaar.
0: Dus het is bewezen dat het werkt?
1: Het is hartstikke bewezen dat het werkt. Het grappige van EMDR is alleen dat ze niet precies weten wat het nou doet. Dus de een zegt het heeft te maken met dat. Weet je, als baby's gaan slapen, zie je het soms die ogen zo heen en weer gaan.
0: Die rapid eye movements.
1: Ja, er zijn een heleboel theorieën over, maar ze zijn er eigenlijk nog helemaal niet uit wat het precies is. Maar het helpt.
0: Want wat doe je?
1: Wat doe ik? Het hoeft niet alleen voor trauma of PTSS. Het kan ook voor hele sterke gedachten. Het wordt wel het meeste gebruikt voor trauma.
0: Ja.
1: Nou, bij mij in de praktijk, je kan je voorstellen dat bij overlijden of bij hele nare gebeurtenissen ook vaak trauma komt kijken. Nou, als ik mensen coach in rouw. En die mensen blijven steken op een bepaald beeld of een bepaald gevoel. Dan kunnen ze soms daar een beetje te lang vastlopen. En dan is dit een hele mooie stap om dat stukje eruit te halen. Ik vergelijk het eigenlijk altijd zo met een voorraadkast. Als je die open doet en die hele heftige herinnering of dat hele heftige beeld. Dat is zeg maar op ooghoogte. Dus iedere keer als je die voorraadkast open doet, zie je dat beeld. En bij EMDR verplaats je de herinnering. Dus na de EMDR zou dat beeld onder in het laadje of op de bovenste plank terecht moeten komen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus het is niet dat de herinnering weggaat. Maar
0: zou ook niet goed zijn als het helemaal weggaat.
1: Zeker met rouw niet, want dat is altijd dubbel. Want mensen willen soms dingen niet vergeten. Want
0: de laatste herinneringen.
1: Precies. Dat is echt een ontzettend mooi middel om te gebruiken in mijn werk. Maar het is ook voor hele. Ja, mensen zijn soms heel lang heel boos en die houden dat maar vast, bijvoorbeeld. Ja. Dan zou dat ook kunnen.
0: En wat doe je dan? Want je ziet wel eens van die filmpjes, dan hebben ze zo'n EMDR-lamp. Die gaat dan steeds zo.
1: Ja. Ja.
0: Heen en weer. Ja. Of je moet een opdrachtje doen waarbij je dan op je schouders tikt of zo.
1: Ja. Dus je gaat eigenlijk naar het moment toe. Dan ga je niet vanzelf naartoe, maar dan word je
0: erheen gepraat.
1: Daar coach ik je dan naartoe. Daar praat ik je naartoe. En op het moment dat je dus die hele erge sensatie voelt, dan ga je dus in de afleiding. Dus dat kan met dat licht. Ik gebruik zelf mijn vinger. Dus ik ga voor je ogen dus heen en weer. En als het goed is, gaat het beeld wordt vager. Het gevoel verandert. Dus zo werkt het eigenlijk. Ja.
0: Het is best wel, eigenlijk, het lijkt een soort hypnose dan. Hè?
1: Eigenlijk, ja, zo kan je het ook wel noemen. Ja. Ja.
0: Dus je wordt afgeleid door iets. En
1: precies, ja. Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ik heb het één keer bij iemand het zien doen. En het is wel apart om te zien.
1: Dat
0: ook,
1: klopt, ja.
0: Wat er dan gebeurt.
1: Ja.
0: Dus dat is één van de tools die jij gebruikt in je praktijk.
1: Ja.
0: En dat systemisch coachen, wat is dat dan?
1: Systemisch coachen is onder andere familieopstellingen.
0: Dat is ook weer zo'n term die hoor je heel vaak. Maar wat moet je dan doen?
1: Familieopstellingen kan je doen natuurlijk met een hele groep mensen. Die dat dan niet je familie is. Maar die staan dan, zeg maar, dan zou ik jou bijvoorbeeld kiezen voor mijn moeder. En dan ga jij op de plek staan. En het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Maar ik werk niet met personen. Want ik werk veelal zeker in rouw 1-op-1.
0: Oh ja, dus je kan niet de hele familie.
1: Nee.
0: Want die moet je dan in een ruimte neerzetten of zo?
1: Ja, precies. Ik werk met vloerankers. En bij systemisch werken gaat het vaak om plekken. Dus sta je wel op je plek in het systeem. In bijvoorbeeld
0: het gezin. Klinkt echt heel vaag, Debbie. Ja.
1: Oh, sorry. Ja. Nou, in bijvoorbeeld in een systeem. Je hebt systemen op je werk, maar je hebt ook systemen in het gezin. Een gezin is eigenlijk ook een systeem.
0: Ja.
1: Een gezin bestaat meestal uit vader, moeder en kinderen. Als jij de rol van je vader over gaat nemen als zoon, dan sta je niet meer op je plek.
0: En, dan en dat krijg je dan in beeld, zeg maar, met die vloerankers.
1: Ja, ja, want dan ga je ruimte innemen die niet, ja, wat niet jouw plek is. En dan kunnen er dingen verstoren, zeg maar.
0: Eigenlijk zo. Maak je inzichtelijk voor iemand hoe een gezin draait of zo.
1: Ja, nou, soms neem je gewoon dingen mee van je ouders bijvoorbeeld, heel liefdevol, wat eigenlijk niet jouw dingen zijn. En als je dan gaat rouwen en je hebt ook nog alle lasten die eigenlijk helemaal niet bij jou horen, dan mag je die liefdevol teruggeven. En dat moet je soms, ja, bijna gaan staan en doen.
0: Ja, letterlijk?
1: Letterlijk. Ja, niet naar je of, ouders toe natuurlijk.
0: Nee, dat je dan gaat van, nou, hier maar, heb je het.
1: Nee.
0: Nee, maar in dat systeem, zeg ja. maar, geef je dan het terug aan
1: ja.
0: die persoon.
1: Ja. Het is ook best wel moeilijk uit te leggen, hoor. Je moet het gewoon doen.
0: En dan kijken wat valt er, ook niet wat er gebeurt.
1: Over, ja, het valt ook niet zoveel over uit te leggen. Het is, ja.
0: Heel praktisch.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, heel simpel.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou. Allemaal een keer een familieopstelling. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Klaas? Frans?
2: Nee.
0: Nee.
2: Allemaal nieuw voor ons.
1: Ja,
0: ja, zo leer je nog eens wat.
2: Ja, elke week.
0: Maar dat is dan dat zijn dus twee methodes
1: Ik zou dat in kunnen zetten, ja.
0: En wat doe je dan? Wat, iedereen vraagt misschien ook een andere aanpak. Is dit dan iets wat je vaak doet?
1: Nou, ja, als ik... Soms is praten heel fijn. Maar soms praten mensen. Maar mensen moeten soms ook voelen. En op die manier ga je veel meer naar je gevoel. En dan wordt sneller iets duidelijk. Zeg maar. Maar het is sowieso. Het is niet een vast dingetje wat ik doe. Het is echt maatwerk.
0: Ja, het is voor iedereen natuurlijk anders.
1: Voor iedereen is het anders, ja.
0: Want als iemand bij jou komt, waar begin je mee? Want ik denk, neem aan dat je eerst even moet uitzoeken van oké, wat is er nou precies aan de hand?
1: Waar ik mee begin is altijd gewoon, als iemand nieuw komt, die mag gewoon een half uur bij mij gaan zitten, een kopje koffie, kopje thee, en dan gaan we eens praten. Want voor mij is het heel belangrijk dat mensen vertrouwen in mij hebben. Dus bij mij zitten in de stoel en denken, nou, aan Debbie...
0: Heb ik al wat aan?
1: Nou, het gaat om voelen. Dat je denkt, ik voel me hier op mijn gemak. Want anders dan heeft het niet zoveel zin. Of dat mensen gestuurd worden.
0: Ja, ik moest naar jou toe. Ja.
1: Ik moest van mijn man of ik moest van mijn kinderen. Heeft niet zoveel zin. Dus mensen moeten echt zelf heel graag willen. Anders heeft het geen zin.
0: Zelf gemotiveerd zijn om door die rouw heen te gaan.
1: Ja, precies. Nou, en als ze dan na een half uur denken, nou, ik blijf lekker zitten. Dan mogen ze blijven zitten. En als ze na een half uur denken, nou, dit is niks voor mij. Mogen ze gewoon gaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Goeie deal.
1: Ja, want anders heeft het gewoon geen zin. Het moet gewoon goed voelen. Je moet je op je gemak voelen. Want het is nogal een onderwerp, dat rouw.
0: Ja, je komt natuurlijk, je gaat natuurlijk van alles tegenkomen.
1: Precies, ja. Ja,
0: wat dus, je in de loop der jaren misschien hebt weggestopt.
1: Ja, en dat heeft te maken met vertrouwen. En dat voel je. Of dat past of niet.
0: Klikt.
1: Ja, of dat klikt. Ja, precies. Ja.
0: Maar als het dan klikt het. Dan blijf je nog even zitten voor de tweede koppie.
1: Precies. Krijg je nog een kopje koffie. Ja, wat ik doe. Ik werk met een tijdlijn. Dat is gewoon een stukje papier. En nou, jij zei net, mag ik zeggen hoe oud je bent?
0: Bijna slap 40.
1: 39?
0: Ja.
1: Oké, dan schrijven we dat op, hè. 39 en 0. En vooral min 9 maanden, want dat is ook belangrijk.
0: Oh, echt?
1: Jazeker.
0: Maar daar kan ik niet zoveel over vertellen, dat ik in mijn moeders buik zat.
1: Nee, maar vaak weet je het wel. Of
0: het een goede zwangerschap was of zo.
1: Of je heel erg gewend was. Of je vader blij met je was. Dat soort dingen.
0: Ja. Nu iets minder. Ja. Ja. Het was altijd wel oké.
1: Okay. Ja. Nee, maar hoe iemand op de wereld komt is al heel belangrijk. Voor de rest van je leven.
0: Oké, okay, en dan in die tijdlijn, daar komen dan alle hoogte- en dieptepunten
1: in? Ja, want als we dus die tijdlijn even doornemen, dat betekent niet dat we overal heel diep op ingaan. Maar dan leer ik jou, stel dat jij dat bent, in een hele korte tijd heel goed kennen. En waar we vooral naar kijken zijn die kansenpunten. Van wat is er allemaal gebeurd? En wat voor...
0: Wat is nou een kantelpunt? Weet je, is dat dat een zusje erbij krijg? Of is een kantelpunt dat mijn goudvis doodging? Wacht mij nou. Hoe kom je nou achter die key momenten, zeg maar?
1: Wat voor jou heel belangrijk is. Dus dat noem je zelf op.
0: Ja, toch die goudvis dan. Ja.
1: Nou, precies. Ja, ja. Weet je hoe je omgaat met stress? Heb je al heel jong geleerd als jong kind. En bij rouw komt heel veel stress kijken.
0: Ja.
1: En omdat je dat op zo'n jonge leeftijd hebt geleerd, is het soms handig om te kijken van, hey, is dat nog handig? Wat ik doe en wat ik denk.
0: Ja, oké. Dus als jij als kind zeg maar wegging van alle stress, en dat doe je nu nog steeds.
1: Ja. Als jouw vader en moeder zeiden, bij elke traan, hier heb je een dropje en ga maar buiten
0: cookie,
1: spelen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dan stouw ik mezelf nu helemaal vol met koek. En dan,
1: dat zou kunnen, maar het is wel... Ja, wat leer je?
0: Zachtjes gillen. Dan doet het minder zeer.
1: Oh, ja. Ja.
2: Zachtjes.
0: Zeg ik nou ook tegen kinderen. Ja.
1: En je moet er ook altijd van uitgaan dat ouders aan kinderen dingen leren waarvan ze denken dat het allerbeste is.
0: Omdat je het misschien thuis ook meegekregen hebt.
1: Ja, precies.
0: Dat gaat natuurlijk gewoon door.
1: Ja. Maar als het je... tijdens die rouw heel erg in de weg gaat staan, dan is het handig om eens te kijken van, hé, wat gebeurt er nou? Maar je ziet ook van, hé, ik heb dat en dat en dat al meegemaakt en dat heb ik ook overleefd.
0: Ik ben er nog, ja.
1: Ik ben er nog. Dus we kunnen ook kijken van, hé, maar wat voor gereedschap heb je eigenlijk al in huis? En dat kan je misschien nu ook toepassen. En wie waren er toen voor je? En dan komen er soms heel grappig gewoon mensen naar boven. Dat je oma's, dat je denkt van, oh, daar had ik een hele mooie band mee. Dus het is ook vaak... heel mooi.
0: Ja, om te zien dat je eigenlijk ook al heel veel hebt doorstaan. En dat je het misschien nog wel een keer kan.
1: Ja, precies. Dus dat is een hele praktische manier om even heel snel te kijken van oké, wat is er gebeurd? En wat gebeurde er toen? En wat gebeurde er toen? En wat is het? Ja.
0: Dus gelijk al de diepte in eigenlijk bij de tweede kop koffie.
1: Ja, nou, ik pak niet meteen die tijdlijn erbij. Nee, mensen mogen natuurlijk wel echt hun verhaal even vertellen. Maar... dat is wel een hele mooie praktische manier om mensen op een snelle manier te leren kennen.
0: Ja, en de ogen misschien al wel een beetje te openen van hey.
1: Ja, en het geeft een beetje structuur. Want het is zo'n puinhoop natuurlijk bij je.
0: In je hoofd, ja.
1: In je hoofd. En misschien wel overal dat je denkt van wat is er allemaal gebeurd? En waar moet ik beginnen?
0: Ja, vooral als het natuurlijk een beetje een heftig proces is geweest.
1: Ja, want het is soms een opeenstapeling van natuurlijk. Dat mensen al eerder dingen zijn verloren, tegenslagen hebben gehad. En dan, ik zeg altijd, een mens kan ontzettend veel hebben. Maar het is vaak de opeenstapeling van.
0: Er komt een laatste druppel.
1: Precies, ja. Want als jij niet lekker gaat op je werk, je relatie staat op spanning. Dan op spanning. En... je verliest dan iemand, je ouders of zo, dan
0: is dat zo'n domino steentje, zeg maar, die dat doorgaat.
1: Ja.
0: En wanneer stopt hij dan?
1: Ja.
0: Ja. We vragen onze gasten natuurlijk altijd om wat muziek mee te nemen. De meeste muziekkeuze is ook van jou in deze uitzending. Ja. Maar je had ook een fragment meegenomen van Joep van 't Hek.
1: Ja, een liedje.
0: En kun je daar iets over vertellen, waarom dit lied?
1: Ja, dat is een van de liedjes die gespeeld is op de uitvaart van mijn toen overleden vriend. Het past ontzettend bij ons. Dansen, zingen, we hebben gelachen, geleefd. Het was wel iemand die 27 jaar is geworden, maar wel keihard heeft geleefd. Dus het paste toen ontzettend bij ons. Er stond zelfs een stukje tekst op de kaart. Dus dit is wel echt...
0: zijn liedje, zeg maar.
1: Zijn liedje of mijn liedje, ja. Ja, dat was in begin jaren 90. Joep van 't Hek was erg populair toen.
0: Ja.
1: We zijn ook naar een paar shows geweest. En dit, ik denk ook naar deze show. En
0: dus okay, dat is, ik ben wel heel benieuwd.
1: Ja.
3: Land van nacht en mijn slaap. Word ik plots overvallen, straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer nog 2 maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestaanden. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even

mag niet doodgaan en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboten, voetballen, treinen. Niemand weet hoe laat het is.

vergis. Ik weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangst, tja, al die angst maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreesd. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste.

0: Ja, Debbie, wat mooi. Kijk, zo ontdek je af en toe weer eens een nieuw liedje.
1: Ja, hè?
0: Daarom vinden we het ook zo leuk dat onze gasten muziek meenemen. Ja. Even kijken, want we hadden het net eens over de eerste sessie, zeg maar, waarin je dan die tijdlijn uitzet.
1: Ja, nou, het hoeft niet altijd de eerste sessie, maar dat is wel een beetje het begin. Ja.
0: En dan? Want dan komt daar dus iets uit naar voren, wat misschien niet eens de rouw is van dat moment.
1: Precies, ja. Ja.
0: En dan moet je dan ga je daarmee door.
1: Dan gaan we daarmee door, ja. Ja.
0: En dat is, even kijken, want... Hoeveel sessies hebben mensen gemiddeld nodig bij jou? Of is dit iets waar je langere tijd zeg maar in coacht?
1: Ja, meestal wel langere tijd. Er zijn ook mensen die na 6 sessies genoeg handvaten hebben. En zeggen, nou, het
0: bedankt.
1: Gaat alweer. Bedankt.
0: Ja.
1: Jazeker. Maar er zijn ook mensen die 1,5 jaar bij me blijven.
0: Zo?
1: Ja. Ja, maar dan komen ze op een gegeven moment nog 1 keer in de 6 weken. Hè?
0: Ja, oké. Niet meer. In het begin, hoe vaak?
1: In het begin is het meestal een beetje om de week. En dan op een gegeven moment dan merk je al van hé, het gaat wel beter. Het wordt wat rustiger.
0: Ja.
1: En dat gaat meestal best wel snel. En dan doen we er een weekje tussen. Dus dan op een gegeven moment gaan mensen komen om de 3 weken. En dan 1 keer in de maand. Maar het kan ook zijn dat mensen op een gegeven moment weer terugkomen. Want tijdens die rouw kan er ook nog van alles gebeuren.
0: Ja.
1: Je verzint het soms niet, maar...
0: Ja, sommige mensen hebben wel echt...
1: Hebben heel veel pech. Ja. Zo zit het leven soms gewoon in elkaar. Dus, en rouw is natuurlijk ook niet iets wat...
0: Het is geen vlakke lijn.
1: Het is geen vlakke lijn. Het zijn enorm golven. Dus ja, voor sommige mensen zijn het hele diepe golven in het begin. En ik heb heus wel mensen gehad die elke week wilden komen. Omdat ze een beetje in paniek waren.
0: Gewoon een beetje stoom afblazen.
1: Ja,
0: open,
1: ja.
0: Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als jij bijvoorbeeld in een jong gezin zit waarbij... een van de ouders overlijdt en je hebt jonge kinderen thuis... dat je dan gewoon maar doorgaat en eigenlijk die rouw geen kans geeft.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar op een gegeven moment komt hij toch, denk ik.
1: Ja, hij komt altijd. Want rouw kan je heel lang uitstellen. Heel lang. 50 jaar of zo.
0: Ja.
1: Ik heb echt wel iemand gehad die na 45 jaar bij mij zat... en dacht, nu ga ik het doen.
0: God.
1: Maar het is iets wat je niet... Ja, je kan het heel lang uitstellen, maar je kan het niet overslaan.
0: Je moet er doorheen.
1: Nou ja, niks moet. Maar uiteindelijk, ja, dan ga je wel. Want je krijgt lichamelijke klachten. Want ik zeg altijd, rouw is geen ziekte. Ook geen psychische aandoening of zo. Het is een hele normale reactie. Maar zou je echt helemaal niets ermee doen... dan kan je wel ziekte van worden, lichamelijk.
0: Ja.
1: Want rouw is ook echt een lichamelijk iets... maar ook, ja, dan kan het wel een geestelijk...
0: Ja, burn-out klachten bijvoorbeeld.
1: Burn-out klachten. Ja. Mensen die compleet paniekaanvallen krijgen. En ja. Ja. Want het lijkt ook best wel een beetje op burn-out.
0: Rauw bedoel je dan?
1: Ja, kunnen een beetje dezelfde symptomen. Dus...
0: Ja, dat denk ik, dat herken ik trouwens dan ook wel. Want sommige mensen die kunnen echt helemaal bijna een beetje lethargisch zijn. Dus dat je gewoon niks meer wil, alleen maar in bed wil blijven liggen met de dekens over je hoofd heen.
1: Klopt. Ja.
0: Dus, en alles te zwaar om te kunnen doen.
1: Ja. Ik ben er ook wel van overtuigd dat er heel veel mensen thuis zitten met burn-out, waar dan ook zeg maar rouw onder zit. Dus laat ik zo zeggen, niet genomen rouw kan wel. Op een gegeven moment als een burn-out eruit komen.
0: Ja, dus dan is het goed om misschien eens een keertje aan jou te denken. Of aan iemand die je dan kan helpen om daarover te praten.
1: Soms als je dan gaat praten, dan zit er soms wel een verlies onder waar niks mee gedaan is. En dat kan. Dat kan. Soms heb je gewoon letterlijk geen tijd. Als je inderdaad je ouders verliest en je hebt een jong gezin en een eigen bedrijf of een heel druk leven. En dat je denkt, ik moet gewoon door. En dat heb ik ook geleerd van thuis. We moeten altijd doorgaan. Dus ik ga
0: niet lullen, maar...
1: Precies, ja. En dat is op zich niet verkeerd. Alleen, je moet er niet ziek van worden.
0: Nee, uiteindelijk word je een keertje ingehaald.
1: Je wordt altijd ingehaald, ja. Jammer genoeg wel. Ja.
0: Maar dat is lastig natuurlijk. Want inderdaad, weet je, als je op dat moment dan geen tijd ervoor hebt. En je stopt het maar weg. En je stopt het maar weg.
1: Nou, het probleem is dat in het begin, als je natuurlijk, als je in de rouw bent en mensen dat weten van je, dat ze daar nog een soort van
0: compassie in hebben in het begin.
1: Ja, precies. Maar als dat 15 jaar later naar boven komt, dan denken mensen van, huh? Wat gebeurt er?
0: Ik werk natuurlijk in de thuiszorg en ik zie heel veel ouderen. Mm-hmm. En ja, vroeger gebeurde het natuurlijk vaker dat er wel eens een kind overleed. Overreden of verdronken. Ja. Of
1: als tijdens de bevalling.
0: Ja, tijdens de bevalling inderdaad. Ja. En maar het verdriet blijft.
1: Ja.
0: En sommige mensen die konden daar nog heel goed over praten. En die werden dan ook echt weer zo emotioneel. Ja. En dan kwam echt alles weer boven.
1: Ja. Juist als je oud bent en de tijd hebt om na te gaan denken.
0: Ja, misschien wel, hè? Dat je de tijd hebt om erover na te denken.
1: Dat ook. En een verlies van een kind en sowieso een groot verlies.
0: Ja.
1: Rouw is niet iets wat ophoudt of is geen eindpunt aan rouw. Nee.
0: Nee, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om dat te benadrukken inderdaad. Want het is niet iets wat overgaat.
1: Nee, dat klopt.
0: En dat moet eigenlijk ook niet.
1: Mensen die in de rouw zijn willen ook niet dat het stopt. Want het heeft alles met liefde te maken, rouw. Dus je stopt ook niet van stel je verliest je partner, je stopt niet met het houden van je partner of van je kind. Dat gaat niet over.
0: Dat blijft altijd.
1: Dat blijft altijd. Dus die rouw blijft ook niet weer zo scherp als natuurlijk in het eerste jaar misschien. Het krijgt een andere vorm. Maar het verdriet en het gemis, dat blijft.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Maar waarom Ventori?
0: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
2: Dus bij wie?
0: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
0: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
0: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, natuurlijk hebben we ook weer een momentje voor het Club en Buurthuiswerk. En er is een wisseling van de wacht geweest bij het Club en Buurthuiswerk. We hebben nou niet het momentje van Marlies, maar het momentje van Isa. En nou, wat is er zoal te doen? 25 september is het Nationale Burendag in Oosthuizen. Er wordt een gezellige wandeling gedaan en er wordt nog gezocht naar rolstoelduwers. Dus als u wilt meelopen, dan kan dat. De Burendag wordt georganiseerd in samenwerking met Prinsenstichting, de Zorgcirkel, gemeente Edam, Volendam en Wooncompagnie. En aanmelden is niet nodig. Kom gezellig langs en wandel mee. En dat is dus in Oosthuizen. Daarnaast hebben wij wederom de levende adventskalender. Iedereen kent de adventskalender. Van 1 tot en met 24 december wordt er iedere dag een nieuw vakje of luikje geopend. En daarachter zit dan iets lekkers, een mooie spreuk of een klein cadeautje. En dit jaar organiseren we voor de tweede keer de levende adventskalender. En in plaats van dat er een luikje open gaat, gaat er een voordeur open. En achter elke voordeur staat een kopje koffie of een kopje thee met wat lekkers klaar. En stelt iemand zijn of haar huis beschikbaar om andere mensen te ontmoeten tijdens de donkere dagen van kerst. Iedere dag een ander adres. Iedere dag een andere gastheer of gastdame. En het is zo een mooie manier om buurtgenoten te leren kennen. Maar u hoeft natuurlijk niet alleen uw eigen straatje langs te gaan. U mag ook zeker bij andere straten en adressen langs gaan. En het is dus iedere dag van 10:30 tot 11:30 op verschillende adressen. En we zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om één ochtend gastadres te zijn. Dus vind je het leuk om mensen te ontvangen en om samen gezellige momenten te creëren met koffie en thee? Dan kunt u zich aanmelden bij het CBW. Dat rijmt. En hoe dan? Dan belt u met 0299-363328 en vraagt naar de levende adventkalender. U kunt zich aanmelden als bezoeker of als gastadres. En onze trouwe luisteraar Nanny heeft natuurlijk ook weer gebeld. En hij wilde graag als mijn stoepie maar schoon is. Nou Nanny, voor jou maken we een uitzondering. Want eigenlijk draaien we nu geen kermismuziek meer. Maar omdat jij het bent, deze is voor jou. Als mijn stoepie maar schoon is van mijn zus en ik.

0: Ja, welkom terug bij het tweede deel van Zukkenzorgen vanavond met Debbie Winterberg. En als u nou een vraag heeft voor Debbie, dan kunt u natuurlijk altijd even appen naar de studio 0299-369916. Ja, we hadden het net al natuurlijk over hoe dat dan gaat als je bij jou komt.
1: Ja.
0: En nou ja, hoe lang mensen daar voor nodig hebben. Maar dat verschilt dus heel erg.
1: Heel
0: dat kan
1: erg.
0: Soms 6 weken zijn tot zelfs 1,5 jaar.
1: Ja.
0: Heb jij gewoon een praktijk aan huis? Of heb jij een...
1: Nee, ik heb wel een praktijk in Castricum. Maar niet aan huis. Op een prachtig mooie plek. In Castricum, zeg maar. In het bos.
0: Oh, heerlijk. Ja. Ga je ook wel eens met mensen naar buiten? Want
1: ik ga soms zeker ook met mensen naar buiten. Ja, het is een apart gedeelte in Castricum. Vroeger noemden we dat Duinenbos. Het is nu een groot gebouw waar allerlei bedrijven zitten. Veelal in de zorg, dus ook veel coaches en psychologen en dat soort bedrijven. En het is juist heel erg geschikt om naar buiten te lopen bij ons.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het soms misschien wat makkelijker praat. Als je gewoon even lekker voor je uitkijkt,
1: zeker,
0: in de natuur gaat.
1: Zeker, ja. Ja, dus, maar ik zeg, je loopt eigenlijk zo het bos in. Het staat in het bos, je loopt zo het bos in bij mij vandaan. Dus dat doe ik ook wel eens. Dus echt een wandeling maken met mensen. Ja.
0: Kom je ook bij mensen thuis?
1: Ja. mijn oudste cliënt is begin 90. En zij kon op een gegeven moment, omdat ze gevallen was met de fiets helaas, niet meer naar me toe komen. Dus toen heb ik haar natuurlijk ook thuis bezocht. Dus als het moet, ja zeker, dan kom ik bij je thuis. Maar ja, ook op locaties kom ik natuurlijk. Ja,
0: ja, op locaties zoals... Op het graf dan? Of waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, waar moet je dan aan denken? Ik heb wel eens voor organisaties gewerkt.
0: Oké.
1: Ja. Ik heb...
0: Maar doe je dan met een heel team iets? Of ook één op één dan nog steeds?
1: Nou, afgelopen mei ben ik 8 keer voor Stichting Landzijde. Dat is een overkoepelende organisatie die zeg maar zorgboerderijen...
0: Oh ja.
1: Coördineert, ja, runt. Ja. Daar was ik gevraagd om op de zorgboerderijen ter plekke. Dus op 8 verschillende locaties in Noord-Holland. Wat te gaan vertellen over rouw. Dus aan de zorgboeren en de medewerkers. Of de mensen die daar begeleiden. Dat was ontzettend leuk. Om daar zeg maar een soort...
0: cursus of zo is het.
1: Ja, dus alle zorgboeren daar in de omgeving kwamen daar ook naartoe. Dus dan zaten we met 20 mensen. En dan, ja, wat is nou eigenlijk rouw? Dus daar heb ik eigenlijk, ik wil niet zeggen, want ik ben geen juf, niet van dit is rouw. Maar het gesprek aangegaan van, hey, wat gebeurt er nu op de werkvloer? En wat doet het met jou? En wat kan je allemaal verwachten? En dus dat soort dingen doe ik ook. Dus,
0: wat leuk.
1: Ja, ontzettend leuk. Ja.
0: En ik denk ook dat anders.
1: Elke dag anders. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat bijvoorbeeld rouw op de werkvloer. Ik bedoel, je gaat naar je werk. Je neemt je rouw gewoon mee.
0: Ja.
1: En
0: je zit veel tijd, ben je ook op je werk?
1: Ik denk hoe adequater jouw werkgever met jouw rouw omgaat, des te eerder ben je weer terug op je werk. Dus een beetje kennis op de werkvloer is ook wel handig.
0: Ja, dus bij deze, als je luistert.
1: Ja. Nou ja, weet je, als je een klein beetje als werkgever een beetje handvat hebt van ja, hoe ga ik nou om met die werknemer die zijn vrouw is verloren en die komt op een gegeven moment weer terug.
0: Ja.
1: Dat is best wel, ja.
0: Heftig, ja, weet je.
1: Verdiep je erin. Dus dan, ja, dan zou je dus een rol kunnen spelen.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor scholen.
0: Voor mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. De ouders overleden.
1: Ja.
0: Ja, ga er maar aan staan. Als
1: ouders,
0: ja.
1: Leerkrachten overlijden ook. Kinderen, helaas ook. De scholen, ja, die zitten ook soms met hun handen in het haar van wat moeten we nu? Dus daar ben ik ook wel eens geweest op scholen, op locatie zelf. Dus om een leerkracht, zeg maar, wat handvatten te geven. Van hoe ga ik nou om met die leerling die zijn vader er niet meer is? Dat soort dingen.
2: Ja, dat gebeurde op de Jozef ook nog, hè? Een aantal jaren alleen.
0: De schoolmeester, ja, dat is de directeur, ja.
1: Ja.
2: Ik denk van het begin van de vakantie of zo.
0: Ja, maar die hebben dat toen wel volgens mij ook heel mooi opgepakt met de school zelf inderdaad. Maar ja. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat een school dan denkt van ja, we halen er even iemand bij die daar iets meer verstand van heeft.
1: Ja, of eigenlijk al bij voorbaat, omdat je eigenlijk je weet dat het een keer gaat gebeuren. Dus ja. Dat je daar op school goed op voorbereid bent van hey, wat gaan wij nou doen als zoiets gebeurt? En dan kan je eigenlijk al een beetje op voorwerken.
0: Ja.
1: Dus ja. Dat doe ik dus ook naar scholen. Of ja, laatst had ik gewoon een leerkracht op zondag aan de telefoon. Want die kreeg maandag de leerlingen weer terug in de klas. En moest even heel snel. Want je wil het goed doen op maandagochtend.
0: Ja, je kan maar 1 keer doen natuurlijk.
1: Precies.
0: Hè?
1: Dus ja, dan loop ik op zondagochtend met de leerkracht aan de telefoon van dit kan je doen, dat kan je doen. Om ja, daarin zo goed mogelijk te begeleiden. Ja.
0: Ja, wat kun je een beetje misschien vertellen wat voor tips je zo'n leerkracht dan geeft? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat misschien wel meemaken, ook op het werk. Dat als een collega terugkomt na een overlijden of na een heftige scheiding. Ja. Wat moet je wel doen en wat moet je niet doen? Misschien kunnen we dat een beetje.
1: Nou ja, ik denk
0: do's en don'ts.
1: Ja, er niet over praten is eigenlijk het allerergste.
0: Ja, gewoon weer verder gaan met de orde van de dag.
1: Ja, ja. Er overheen praten is ook niet zo handig. Ik denk dat luisteren het allerbelangrijkste is. En ook echt luisteren. Dus
0: even een momentje.
1: Als je dus vraagt en voor de rest de andere kant op gaat kijken, dat werkt niet. Dus gewoon er echt blijven staan. Ook als iemand verdrietig is. Maar dat is lastig voor heel veel mensen.
0: Ja, dat, dan weet je soms
1: pijn,
0: niet...
1: Om bij pijn te blijven staan. Dus, maar het is wel belangrijk. En wat ook belangrijk is, en daar kom ik ook steeds meer achter, is toch het lichamelijke. En dat is misschien heel gek, maar
0: vraag, ook in deze tijd van MeToo.
1: Dat kan je altijd vragen. Je kan altijd zeggen, als je geen woorden hebt en je wil iemand troosten, dan kan je wel vragen, mag ik je een knuffel geven? Want dat is wel hoe er getroost moet worden.
0: Gewoon fysiek. Even een knuffel.
1: Yes, dat wordt eigenlijk te weinig gedaan. Want mensen die... Moet je voorstellen dat je je partner verliest. En al heel lang... Je wil ook af en toe even aangeraakt worden.
0: Ja. Huidhonger, zoals ze dat zo mooi zeiden tijdens corona.
1: Precies, ja. Ja. Maar dat speelt ook mee natuurlijk in rouw. Ja.
0: En zoals voor een leerkracht met een kind wat dan weer in de klas komt. Kijk, je hebt natuurlijk dan nog 30 andere kinderen in die klas.
1: Ja.
0: Je kan niet even zeggen van nou... We gaan nu eerst eventjes luisteren naar wat Pietje te zeggen heeft.
1: Nee, maar je kan wel hele goede afspraken met het kind natuurlijk maken.
0: Als je eventjes verdrietig bent, mag je eventjes uit de klas.
1: Ja,
0: dat soort dingen
1: maar
0: dan.
1: Daar moet je ook afspraken over maken. Want dat kind gaat niet zijn vinger opsteken. Ik ben verdrietig, meester.
0: Nee.
1: Nee. Dus dan kan je afspreken van... als je het gevoel hebt, ik moet in 1 keer huilen. Dan leg je je gummetje even op de hoek van je tafeltje of zo. En dan zeg ik van, kan jij even voor mij iets halen op de gang? Dus dat je daar, kijk, het ligt er ook aan, gebeurt het in groep 8 of gebeurt het in groep 3?
0: Ja, dat is een beduidend verschil.
1: Dus kijk echt naar het kind en maak daar afspraken over. En spreek bijvoorbeeld af van, zullen we elke donderdag
0: om half vier of half drie...
1: Dat je heel even blijft en dat we er even over praten. Of niet. Dat je even een kopje thee drinkt. Ik bedoel, als het kind niet wil praten, dan is ook goed. Maar dat je wel, dat je er bent.
0: Dat je ze ziet.
1: Dat je ze ziet. Ja, een kind wil gezien worden. Iedereen wil gezien worden in verdriet. Ja.

0: zijn we weer terug bij Zulke Zorgen. En ja, we zitten hier vanavond met Debbie. En Debbie, als mensen nou bij jou zijn geweest, krijgen ze dan ook huiswerk mee voor thuis?
1: Nou, niet altijd.
0: Of opdrachten die ze misschien moeten doen?
1: Ja, dat ligt er wel eens aan. Ja, soms mogen ze wat opschrijven.
0: Een dierbare herinnering of zo? Of wat vraag je dan?
1: Als mensen nog ergens mee... Iemand is overleden. En er komen gevoelens naar boven van... schuld. Schaamte. Dat kan, hè?
0: Ja.
1: En soms kan dat bijna een heel mensenleven meegaan. En dan gebeurt er nog iets en nog iets en nog iets. En dan, hè, dan gaan we met die tijdlijn aan de gang. En dan komt nog het verhaal. Ja, er is nog iets met mijn moeder. Wat me gewoon helemaal niet lekker zit. En dat wordt een heel groot ding. Of dat is altijd een groot ding geweest. Maar hè, door het overlijden...
0: Kan je dat niet meer uitspreken, zeg maar?
1: Nee. Nou ja, dan zeg ik... Zou het misschien helpen als je dat eens... op ging schrijven.
0: Van een brief.
1: Een brief.
0: Een brief aan je. Ik heb hier de brief voor mijn moeder.
1: Ja, eigenlijk wel. En dan, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand dat dan voorleest bij mij. Dat zo'n brief aan. En dat, ja, soms kan het heel erg verlossend zijn. Want dan, dat zit maar in je hoofd van, ik heb dit gezegd en dat gedaan. En ja. Dus dat kan bijvoorbeeld een opdracht zijn. Maar het is nooit als huiswerk van dat moet je doen. Het is, als het helpt, is het goed. Ja, ja. Wat ik wel heel graag wil altijd van mensen... is dat ze een beetje lief zijn voor hunzelf. Want dat heb je echt nodig in rouw. Beetje
0: ja, aardig. Maar dus dat je dan af en toe een momentje voor jezelf neemt? Of nou, hoe moet ik dat zien?
1: Alle vormen, want mensen zijn soms zo streng. Voor hunzelf. En dat helpt gewoon niet zo in rouw. Dus dat je. Dat ze al sorry gaan zeggen voor hun tranen. Of dat ze vinden dat ze van alles moeten doen. Dus een beetje verzachting. Is soms wel fijn. Dus dat zeg ik. Ja, je moet niks. Maar ik zou wel heel fijn vinden als je probeert iets. Ja, een beetje lief te zijn voor jezelf. En dat is heel moeilijk voor sommige mensen.
0: Nou ja, omdat je natuurlijk ook door moet gaan. In je hoofd. Zo van...
1: Ja. Maar als je heel streng bent voor jezelf in rouw, dan loop je ook een beetje vast.
0: Oké, laat dat dan even een les zijn die we alvast meegeven aan de luisteraars. Dat het uiteindelijk toch wel.
1: Ja, en dat zijn vaak de mensen die zo verschrikkelijk lief zijn voor een ander. Dat kom je vaak tegen. Ze zijn vreselijk lief voor een ander op de een of andere manier en dan voor hunzelf. Terwijl dat heel hard nodig is bij rouw.
0: Daar hebben ze dan geen tijd voor, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, Frans, had je de brief van mijn moeder klaarstaan? Want die is nou natuurlijk past die wel naadloos in dit verhaal, hè? Van André Haas.

hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: Ja, André Hazes met een brief voor mijn moeder. Want soms ja, krijg je wel eens een huiswerkopdracht van Debbie.
1: Ja.
0: Heel soms.
1: Ja.
0: Debbie, hoe zit dat? Want je hoort wel eens de term gestolde rouw.
1: Ja.
0: Dat klinkt dan heel heftig, maar wat is dat nou eigenlijk?
1: Nou, soms is een verlies zo heftig dat je het niet aangaat. Nou, we hebben het al eerder gezegd, hè, geen tijd
0: uitstelt,
1: voor,
0: ja.
1: Uitstelt. Maar soms kan het ja, zo allesomvattend zijn en dat je er weg bij rent. Want eigenlijk ja, is het zoveel pijn dat je het niet aangaat, dat je er weg bij rent. En dat je bevriest, dat je het niet doet.
0: Het gevecht niet aangaat.
1: Precies, ja. Ja.
0: Maar en dan zit er zo'n kost, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat kost je moet er toch een keer
1: ja,
0: af.
1: Ja, en dat gebeurt ook op een gegeven moment. Ja. Ik hoorde vandaag zo'n mooie uitspraak van iemand die bij mij was. Ik kan het wel vertellen. Ze zei, haar vriendinnen dachten dat ze er niet naartoe ging. Naar
0: de rouw.
1: Naar de rouw, naar de pijn. En toen zei ze, ik ga toch ook niet tegen een brandende kachel aan zitten. Ik zeg, nee. Ik zeg, dan trek je handschoenen aan. Ja, ze zegt, twee over elkaar heen. En dan ga je het een beetje aanraken.
0: Zachtjes.
1: Zachtjes, ja. Ik zeg, nou, misschien moet je dat aan je vriendinnen vertellen. Want die vriendinnen, en dat leg ik ook altijd uit, die willen eigenlijk alleen maar, die zijn bezorgd, die willen dat het goed met je gaat. En die willen het oplossen. Maar rouw is niet op te lossen. Dat is het vervelende aan rouw. Je kan het niet oplossen. Ik ook niet.
0: Maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat mensen dan willen, weet je. Mensen hebben natuurlijk meteen zo'n modus van, ik ga je helpen, ik ga je redden. Ik los het wel even voor je op.
1: Ja, dus je moet dit en je moet dat. En dat werkt vaak averechts. Dus mensen die met hun goed bedoelde adviezen komen, ja, dat werkt soms helemaal niet. En zij zag wel dat het uit liefde was en dat ze het goed bedoelde. Maar ze kwam met deze metafoor over die gloeiende kachel. Ze zegt, daar ga je toch ook niet tegenaan zitten. Zo voelde het voor haar. Ik zeg, misschien moet je dat dan uitleggen aan je vriendinnen. En dat ging ze ook doen. En en dan misschien die ene paar handschoenen uit. En dan toch nog af en toe even. Maar
0: ben jij dan het handschoentje in dit proces? Of?
1: Nee.
0: Jij pookt de kachel nog een beetje op.
1: Nou, dat niet hoor. Nee, ik ga niet meer pijn doen dan het hoeft. Zeker niet. De pijn is al heel erg.
0: Ja.
1: Maar het is wel geruststellend als ik tegen haar zeg, je hoeft het niet allemaal in één keer te doen. Als je 28 jaar een partner hebt gehad die in één keer weg is, dat is niet in een paar weken opgelost. Daar mag je lang over doen. Dat hoeft niet. En als je daar heel voorzichtig mee omgaat met die handschoenen, dat is prima. Alles is goed.
0: Jouw proces.
1: En jouw proces. En dat is ook wel iets, wat ik ook altijd zeg. Je kan het niet verkeerd doen. Dus dat is ook altijd een geruststelling. Mensen komen bij mij en zeggen, ik weet niet of ik het goed doe.
0: Rouwen?
1: Ja, mensen willen graag iets goed doen. Willen alles goed doen.
0: Ja.
1: Maar rouwen kan je niet goed doen.
0: Nee, maar je kan het dus blijkbaar verkeerd. Wel. Nou ja, blijkbaar dus wel. Want op een gegeven moment komt het dus toch. Als jij het steeds uitstelt.
1: Dat is als je het niet doet.
0: Ja.
1: Als je zegt, nou, ik ga het niet aan. Dat kan. Dat is ook prima. Je kan het lang uitstellen. En het is niet dat die mevrouw met die kachel het niet doet. Alleen ze gaat er niet constant naartoe.
0: Ja.
1: Want als ze zegt, ja, ik wil ook af en toe er even niet bij zijn. En dat is ook goed. Want dan kan je weer even opladen om daarna, als je wel dicht bij die kachel komt, de energie te hebben om dat te kunnen. Hè?
0: Ja.
1: Dus je hoeft niet ook constant ermee bezig te zijn. Want sommige mensen die willen ook af en toe even ontspannen en niet mee bezig zijn. Afleiding zoeken.
0: En dat is ook goed.
1: Helemaal prima. Ja.
0: Eventjes niks.
1: Ja, even niets. Even niet. Je kan ook niet constant ermee bezig zijn. Dus het is ook goed om af en toe even erbij weg te gaan. Als je er maar wel ook af en toe even bij gaat zitten.
0: Stel nou dat er mensen zijn die luisteren naar dit programma. Mm. En denken van, nou, ik zou eigenlijk ook wel eens een keer in gesprek willen gaan met jou.
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Ze kunnen mij bellen. Ik heb een website, dat zei je al.
0: Gooi hem erin.
1: Gooi hem erin. www.debbiewinterberg.nl. Of gewoon Debbie Winterberg rouwcoach googlen, dan kom je er ook.
0: Heb je een wachtlijst?
1: Nee.
0: Hierna wel, hè?
1: Hierna wel. Ja. Na deze uitzending heb ik meteen een wachtlijst. Ja. Nee, zeker. Ja, als je, ook met het EMDR. Want als je denkt, ja, ik zou dat wel willen. Maar je hoeft niet per se 8 maanden te wachten voor je EMDR. Nee. Dus ik heb geen wachtlijst. Ik werk in principe 5 dagen in de week. Maar niet hele dagen, dus ik spreid het wel uit, want ja,
0: ook een gezin, volgens mij.
1: Ja, ik heb ook een gezin. Ja, en ik, ja, dus nee. Dus ja, bel, want op de website staat ook mijn telefoonnummer, of mail, of app me, ja.
0: En wordt het vergoed door je verzekering?
1: Nee, helaas niet.
0: Oh, dat is wel jammer.
1: Nee. Er zijn wel sommige werkgevers die een bijdrage doen. Of soms helemaal betalen. Omdat werkgevers soms wel het nutten van inzien om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te hebben. En dan kan dat natuurlijk wel een bijdrage zijn. Dus een goede begeleiding in de rouw kan ervoor zorgen dat mensen wel weer eerder op de werkvloer staan.
0: Ja.
1: Of een beetje begeleiding op werk.
2: Ja, kun je scheiden bijvoorbeeld? Je bent scheiden geraakt. Kun je dat ook onder rouwverwerking plaatsen?
1: Zeker, ja. We hebben het in het begin ook over gehad. Hè?
2: Okay.
1: Scheiding, verlies van werk, land, verlies van gezondheid. Hebben we het ook over gehad. Hele ingrijpende gebeurtenissen als een partner die gaat dementeren, is ook een rouwproces. Maar ook mensen die hun familie niet meer zien, dus ouders die hun kinderen niet meer zien, of kinderen die hun ouders niet meer zien, is ook een rouwproces. Je ouders verliezen aan een verslaving of psychisch lijden, of andersom. Dus een kind die wel leeft, maar die verslaafd is en die je op die manier verliest, is ook een rouwproces. Dus het is best breed, zeg maar. Dus inderdaad, een scheiding is ook een heel rouwproces. En ja, dat is ook dat heeft ook soms wat coaching nodig. Ja, absoluut.
0: Om weer verder te kunnen gaan.
1: Ja, weet je. Waarom zou je het allemaal in je eentje moeten doen? En soms heb je juist je vrienden nodig om lekker weer gezellige dingen te doen. En wil je niet...
0: Heb je hem weer, zeg maar.
1: Oh, daar heb je hem of haar weer. En sommige mensen willen het gewoon niet delen met hun vrienden. Omdat ze... Of familie. Omdat ze gewoon... Soms ook even gewoon hunzelf willen zijn. Of hun oude zelf.
0: Dus kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ja, is het wel lekker als je gewoon met een buitenstaander kan praten over het hele proces.
1: Precies, ja, soms is het...
0: Hou je vrienden voor de...
1: Voor de kermis en voor de gezellige dingen. Nee, soms heb je dat ook even nodig, die afleiding, ja.

0: Ja, we zijn al bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Nog één keer, hoe konden mensen nou ook weer met je in contact komen, Debbie?
1: Via mijn website, www.debbiewinterberg.nl. Ze kunnen, daar staat mijn e-mailadres op en mijn telefoonnummer. Ik kan mijn telefoonnummer ook zo zeggen.
0: Gooi me maar in, al jou hoor.
1: Oké, dat is 06-50-28-48-28. Ik weet hem toevallig uit mijn hoofd.
0: Ja. Oh, dat is lekker makkelijk.
1: Ja, lekker makkelijk nummer ook. Dus, bel me, app me of ga even op mijn website kijken. Daar staat ook genoeg informatie op. Kijk.
0: Ja, en niks is gek aan rouw, hè?
1: Nee.
0: Want je hebt die fases van rouw. Dat is ook een beetje achterhaald.
1: Dat is behoorlijk achterhaald. Ja, daar werk ik niet meer mee. Nooit mee gedaan ook. Nee. Dat is ooit in 1969. Dus toen was ik nog niet eens geboren. 68. Ontstaan. Dat was eigenlijk voor terminaal zieke mensen bedacht door een hele slimme dame. En dat is een beetje doorgecijpeld in het medische gebeuren. Maar zo is niet zoals het in rouw werkt. En inderdaad, niets is gek bij rouw. Niet.
0: Daarmee sluiten we af. En Jaap, u heeft zijn stem net al gehoord, die heeft een heel mooi liedje gevonden van Louis Armstrong. En daar is hij nou helemaal idolaat van. Dus daar sluiten we vanavond mee af. En dan zien we u volgende week weer. En dan hebben we een ademcoach. Ik zou kijken en luisteren. Go down.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel Me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
1: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
0: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Wat zei jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
6: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
8: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail Suzanne Veerman @hotmail.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
3: LOVE.com.
10: Kraamzorg excellent. Als het echt goed moet.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
13: Maar waarom Feintory?
14: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
13: Dus baby?
14: Bij Feintory.
15: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Het is zomer, warme hits en koel.
9: coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Huis aan het Water houdt vandaag van 10 tot 3 uur een open huis voor iedereen die met kanker te maken heeft, inclusief naasten en nabestaanden. Bezoekers kunnen kennis maken met groepsessies zoals kanker en bewegen, regie op je energie, schrijven helpt en beelden aan het woord en zich inschrijven voor individuele gesprekken. Het open huis biedt een breed beeld van het aanbod en de ondersteuning. Op een bankje bij het stadhuis in Purmerend is de eerste plaquette van 113 zelfmoordpreventie geplaatst. Met de tekst die inwoners oproept echt naar elkaar te kijken. Wethouder Rianne de Wit Hogevorst onthulde de plaquette samen met Helen Daniels van GGD Zaanstreek Waterland. Meer bankjes in de gemeente volgen. Landelijk staan inmiddels ruim 2000 van deze plaquettes. Als je zelf worstelt met gedachten aan zelfdoding, kun je gratis en anoniem terecht bij 113 zelfmoordpreventie via 0800 0113. Aan het Purmerland in Purmerend woedde maandagnacht rond 2 uur brand in een leegstaande woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak, waarna werd opgeschaald en een droneteam werd ingezet. De straat werd afgesloten en omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De woning brandde gecontroleerd uit en moet als verloren worden beschouwd. De oorzaak wordt onderzocht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit de pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Ze komen onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijf wel droog bij een graad of 20.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de Hoobrede, in het gelijknamige dorp, is maandagavond rond 20:15 een scooterrijder ten val gekomen en in een nabijgelegen sloot beland. Omstanders haalden de bestuurder uit het water, waarna ambulancepersoneel hem ter plaatse nakeek en meenam naar het ziekenhuis. Er is open monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september openen 17 monumentale waterwerken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun deuren, waaronder de Katwoudemolen in Katwoude op zondag. Hoogheemraad Klasien Hartog noemt het een unieke kans om het watererfgoed te ontdekken. Toegang is gratis. Alle locaties staan op hhnk.nl. Kermissen in Edam en Volendam zijn over het algemeen rustig en gezellig verlopen. In Edam zorgde vooral regen voor minder drukte, terwijl droge momenten gemoedelijk verliepen zonder noemenswaardige incidenten. In Volendam trok wisselvallig weer. Aanvankelijk minder bezoekers, later liep het juist vol. Enkele korte opstootjes tussen jongeren werden dankzij snel ingrijpen en zichtbare boa's en beveiligers voorkomen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf 21 september kunnen mensen met een verhoogd risico op ernstige coronaziekte weer een gratis coronaprik krijgen. Het gaat om 70-plussers, 50 tot 69-jarigen met bepaalde aandoeningen, medisch hoogrisicogroepen en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Ook anderen komen soms in aanmerking, bijvoorbeeld bij een kwetsbaar gezinslid. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Uit het cliëntervaringsonderzoek WMO 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Vooral het contact met het loket en de consulenten wordt positief beoordeeld. De ondersteuning helpt deelnemers zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving en krijgt gemiddeld een 7,7. Het aanvraagproces scoort een 7,4. In Purmerend stoppen vrijwilligers met het huis-aan-huis ophalen van kleding en textiel via de bekende gele zak, omdat dit volgens de gemeente niet langer haalbaar is. Inwoners kunnen textiel wel blijven inleveren bij kledingcontainers. Tussen juli 2025 en augustus 2026 werd maandelijks gemiddeld zo'n 39.000 kilo textiel ingezameld. In totaal ruim 548.000 kilo over 14 maanden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergrootte druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat er naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Ah! Oeh jeetje, Mari, wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.

0: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.